0: Tells me.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Oog Radio.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, aan Toomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
9: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
10: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app...

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof. Altijd vers en verrassend lekker.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623... Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels. Het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is een nieuwe Goedemorgen Groningen. Leuk dat je luistert. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie in Groningen op dit moment. Op de A7 bij Hoge Zand wordt gewerkt aan het asfalt. De op- en afrit zijn daarom afgesloten. En ook op de A28 Groningen richting Zwolle. Daar is de weg dicht bij de afrit Zuidlaren. En ook op de Korreweg, daar wordt gewerkt. Het gedeelte ten noorden van de rotonde wordt in delen opnieuw ingericht. En dan tot en met het Florisplein kun je dus hinder ondervinden. Nou, in de provincie is ook genoeg qua werkzaamheden aan de gang. Onder andere op de N33. Daar zijn ze met de weg bezig. De N33 is daarom ook gesloten. Kijken we even naar de files op dit moment. Nou, die zijn er op dit moment niet. Nee, dus je kan lekker doorrijden en dan genieten van deze Goedemorgen Groningen.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Je luistert naar de ochtend van Oog. Dit is Goedemorgen Groningen met Paul.

0: Dolly Parton op Hoog Radio en Jolene. Ja, toch ook een beetje de week van Dolly Parton. Afgelopen week natuurlijk overleden. Ze mocht 80 jaar worden. Ja, en vandaag ook staat haar muziek een beetje centraal. Je luistert naar Goedemorgen Groningen. Een nieuwe uitzending met vandaag mij. Ja, en straks krijg je natuurlijk nog nieuwslezer Eline. Maar lekker weer een nieuwe zaterdag. Ja, en die begint vandaag best grijs, moet ik zeggen. En daarom gaan we er een leuke, vrolijke en zonnige show van maken. We kijken dus even terug op Dolly Parton. We praten ook met het NNO, want die komt ook nog langs. Het Noord-Nederlands Orkest. Zij stonden namelijk vorige week op Lowlands. En we gaan nog even bellen met het Autisme Informatiecentrum. Want ja, autisme, het lijkt hipper dan ooit, zeg ik dan maar. Tenminste, zo lijkt het. Maar is dat ook wel zo? Of weten we nu gewoon meer? En kunnen we gewoon sneller die diagnose stellen? We gaan onder andere even over praten en wat het informatiecentrum hier in Groningen doet. We gaan ook even praten over FC Groningen. Ja, gisteren verloren van Fortuna Sittard met 3-2 in eigen huis. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. We gaan er even over bijpraten met onze FC Groningen-verslaggever Joey Keizer. Ja, en we gaan ook dus even terugblikken op het nieuws in Groningen. Dat doen we iedere week met Eline.
1: Ja, zeker. Want de afgelopen week stond er een heel mooi artikel online van NNO, oftewel het Noord-Nederlands Orkest. Zij maakten klassieke muziek op het grote festival Lowlands in Biddinghuizen. Er stonden 150 man op het podium, waarvan 60 muzikanten en wel 80 koorleden. Samen speelden ze prachtige klassieke muziek waar heel Lowlands op losging. En hier gaan we het zo meteen over hebben met Marcel Mandels, artistiek leider van het NNO.
0: Dat binnen een paar minuten. Gaan we goed beginnen hoor, met ABBA. En dit is Waterloo op het geluid van Groningen. Goedemorgen Groningen.

Ian Rimes op Hoog Radio in Can't Find the Moonlight. Het is 9:15. Het is best wel grijs. En als je misschien net wakker zit te worden, je hebt een krantje voor je, dan denk je, nou, het wordt een beetje een herfstdag. Nou, het blijft de komende dagen wel wisselvallig in Groningen, met regelmatig buien. Er zijn wel droge perioden en af en toe wat zon. Daarbij staat er behoorlijk wat wind en liggen de temperaturen overdag rond de 20 tot 22 graden. Vandaag is het overwegend bewolkt en vallen verspreid over de provincie enkele buien. Tussendoor is er ruimte voor wat zon en de temperatuur die loopt op naar ongeveer 21 tot 22 graden. En er staat een westelijke tot zuidwestelijke wind. Ja, je moet het dus nog even volhouden. Maar ook deze kleine glimpjes, vandaag nog 22 graden, moeten doen zijn, toch? En die paraplu, die is wel nodig. We gaan zo meteen nog even een keer bellen. Want we proberen even contact te leggen met het NNO. Zij stonden namelijk vorige week op Lowlands. En dat doen zij al voor de vijfde keer. Is deze Starship. We built

0: Starship op Hoog Radio, het geluid van Groningen. Het is goed wakker worden op deze zaterdagochtend, 29 augustus. Het is wat grijs, maar je zit lekker aan de radio gekluisterd. En een week geleden stond het Noord-Nederlandse Orkest weer op Lowlands. Je hebt het vast wel gezien. Voor de vierde keer op rij deden ze dat. En een orkest tussen acts als Antoon en Jet van der Steen. Maar je kan ze ook bijna niet meer los van elkaar zien, hoor. De NNO moet ieder jaar gewoon op Lowlands staan. En dat hoort er nou eenmaal bij. En we gaan erover bijpraten met Marcel Manders. Dat is artistiek leider van het NNO. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Inmiddels al een beetje bijgekomen van vorige week?
1: Absoluut, zeker. We zijn helemaal bijgekomen. Nog sterker, we hebben alweer op Gronings Ontzet gespeeld. Dus de trein gaat gewoon verder.
0: Ja, dat hebben jullie gisteren gedaan.
1: Gisteren op de 27e op de Ossenmarkt.
0: Ja, en hoe was dat, om daar even terug te gaan?
1: Dat was ook een feestje, ja. Zeker, we beginnen ieder seizoen eigenlijk wel met een paar feestjes met Lowlands en Ossenmarkt. Maar Lowlands is natuurlijk wel gewoon heel speciaal, met 30.000 mensen in de Alpha Tent. Een requiem spelen, dat is een dodenmis. Waar jonge mensen op staan te dansen. Hartjes, bewegingen maken, mospits maken, meezingen. Ja, dat is wel een hele andere, nog een meer andere dimensie.
0: Ja, het is al een tijdje geleden dat het de eerste keer was. Maar ik kan me voorstellen, voor een eerste keer, is dat ook best spannend dan, dat je dan voor zo'n publiek staat als orkest?
1: Ja, de eerste keer was volgens mij in 2017. En toen was het echt, de meeste mensen hadden geen idee wat Lowlands was. En dat was toen echt heel bijzonder. Daarna zouden we terugkomen, maar toen kwam corona. Toen kwam het beroemde verhaal met Stromae, die zijn show opbouwen liep uit. En toen zijn wij afgezegd. Mm-hmm. En toen, 4 jaar geleden, hebben we Beethoven 9 voor het eerst gespeeld. Het was ook eigenlijk voor de meeste muzici een nieuwe ervaring. En het koor en de vier solisten. Ja, en dat was een eclatant succes. En de muzikus weet je niet wat hij meemaakt. Er zijn trouwens ook extreem zware omstandigheden voor de muzici. Want er is zoveel geluid vanuit het publiek dat je zelf eigenlijk niet hoort. En toch moeten we wel als orkest blijven presteren. Dus de omstandigheden zijn zwaar. En ja, de muzici moeten een topprestatie leveren.
0: Ja, en de mensen die dan meespelen, is dat zoiets waar ze het hele jaar naar uitkijken, ondanks de omstandigheden?
1: Nou, het hele jaar naar uitkijken is misschien een beetje te veel gezegd. We spelen iedere week een nieuw programma met een nieuwe dirigent en in het Concertgebouw en in Groningen en in Leeuwarden. Dus, maar het is zeker een van de hoogtepunten van het jaar, dat klopt.
0: Ja, en dat is zo'n proces, want je maakt zo'n show bij Lowlands. Hoe gaat zo'n proces eraan toe? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou ja, de directeur die nu is gestopt, Erik van Eerdenburg. Mm-hmm. Daar had ik een heel plezierig contact mee. Een hele slimme, gedreven man. En ja, wij konden goed praten over programmering en wat we wilden. Dus we zaten echt op één lijn. Dat was leuk. En er is nu een nieuwe directeur. En moeten we maar kijken hoe dat gaat. Maar wat ook leuk is om toch even te vertellen. Afgelopen Lowlands. Er is een film. Er wordt een romcom gemaakt. Die heet Camping Flight to Paradise. En in dat script is het NNO geschreven. Dus afgelopen zondag op Lowlands zijn er shots gemaakt voor die romcom met het NNO.
0: Oh, wat leuk. En weet je ook al wanneer die romcom te zien gaat zijn?
1: Ja, hij gaat op Netflix komen en volgens mij gaat hij in première op 27 april 2027.
0: Oh, dus dan is het eigenlijk nog extra mooie Lowlands geweest voor jullie.
1: Ja, zeker. Nou, dat punt zeker. Er speelt heel veel gemaakt, een romcom voor Interbiscoop. Het NNO straks 5 minuten in te zien is in allerlei shots en vormen en gedaanten.
0: Ja, waar ik vooral benieuwd naar ben, want Lowlands, dat is natuurlijk echt, daar komen echt festivalmensen op af. Wat is het verschil, zeg maar, met een gewone NNO-avond?
1: Dat je dan alleen voor het NNO komt. En het grote verschil is dus, zoals je al zei, het is Lowlands. De mensen komen voor Somber en Guise en Estine en Lorde. Maar ze komen ook voor ons, want wij speelden om 2:30 in de Alpha Tent, dus de grootste tent. Er zijn er wel 30.000 mensen die bij ons daar staan. Ja. We hebben 2 dagen festival hebben gevierd weinig geslapen hebben, te veel bier hebben gedronken, maar ze staan er wel.
0: Ja. Ja, het is bizar, want ik weet ook gewoon dat speciaal ook mensen daarvoor naar Lowlands komen die zeggen, we moeten daar gewoon bij zijn in het NNO. Ik hoef natuurlijk niet te vragen als Lowlands volgend jaar weer belt, dan wat jullie antwoord dan is.
1: Als Lowlands volgend jaar weer belt, dan staan wij daar weer.
0: Ja, maar wat gaan jullie de komende tijd doen?
1: We hebben dus net gewoon eens ontzet gehad. Volgende week gaan we een opname maken met de oud-Groningse band IJspaai. Okay. Dan hebben we een project met Nederlandse componisten, jonge componisten van het Conservatorium van Amsterdam, Den Haag en Groningen. En dan gaan we ook een heel echt spannend project doen, namelijk de opera samen met Knight en Guy Wijsman, Waiting for the Barbarians.
0: Oh, wat leuk. Dus jullie zitten niet stil. Ik wil je in ieder geval bedanken, Marcel, dat je op deze zaterdagochtend even aan de telefoon wilde komen. En vind jou een toch zonnige dag toe. Ik weet niet wat het weer is bij jou. Dankjewel. Dat was Marcel van het NNO. Ja, dat is toch een feestje waar je eigenlijk bij moet zijn, hoor. Heerlijk. En het feestje waar je nu bij bent is Goedemorgen Groningen. Met zometeen het nieuws krijg je van Eline. Met haar nieuws over FC Groningen. Een pand van de rug. En het Martini ziekenhuis. Krijg je nu Fast

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is iets na 9:30. Mijn naam is Eline met het nieuws uit Groningen. Dit weekend staat in het teken van de Nacht van de Vleermuis, waarbij in en rond Groningen verschillende avondwandelingen worden georganiseerd. In het Sterrenbos kunnen deelnemers vanavond onder begeleiding op zoek naar vleermuizen en hun geluiden beluisteren met een speciale detector. Ook bij landgoed Braak en Vennebroek in Ilde-Paterswolde wordt op 4 september een vleermuisexcursie gehouden. De activiteiten moeten bezoekers meer leren over vleermuizen die door het verdwijnen van schuilplaatsen, lichtvervuiling en minder insecten steeds kwetsbaarder worden. FC Groningen heeft gisteravond in de Euroborg met 3-2 verloren van Fortuna Sittard. De bezoekers kwamen 2 keer op voorsprong, waarna David van der Werf tussendoor de gelijkmaker maakte. In de tweede helft liep Fortuna uit naar 3-1, waarna een eigen doelpunt van Justin Hoepner Groningen terugbracht in de wedstrijd. Het slotoffensief leverde echter geen gelijkmaker meer op, waardoor FC Groningen met de vervelende nederlaag achterblijft. De Rijksuniversiteit Groningen verkoopt het monumentale huis met de 13 tempels aan de Oude Woteringenstraat voor bijna 3 miljoen euro. Het pand stamt deels uit de 15e eeuw en wordt gebruikt als kantoor en lesruimte. De verkoop maakt deel uit van plannen van de RUG om vanwege bezuinigingen meerdere panden af te stoten. Wat er na de verkoop met het monument gaat gebeuren is nog niet bekend. Het Martini Ziekenhuis viert zijn 35-jarig jubileum met een opvallende tractatie voor medewerkers en bezoekers. Ter gelegenheid van het jubileum wordt maar liefst 35 meter Groninger koek uitgedeeld. De koek wordt in stukken gesneden en uitgedeeld in het ziekenhuis. Met de actie wil het Martini Ziekenhuis het jubileum samen met Groningen vieren. Het weer. Vandaag blijft het overwegend bewolkt en vallen er verspreid buien. Er staat een stevige westelijke en zuidwestelijke wind met een temperatuur van rond de 21 graden. Morgen wisselen wolken, buien en zon zich af met een vrij matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. De temperatuur blijft rond de 21 graden.
2: Dankjewel Elina. Over een uurtje ben je er weer?
1: Zeker.
2: Gezellig hoor. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie in Groningen, aangeboden door Groningen Bereikbaar. Op de A7 bij Hoogezand wordt gewerkt aan het asfalt. De op- en afrit zijn daarom afgesloten. En ook op de A28 kan je ze vinden van Groningen richting Zwolle. Daar is de afrit Zuid-Laren dicht. En ook op de Korreweg in de stad wordt gewerkt. Het gedeelte ten noorden van de rotonde wordt in delen opnieuw ingericht. En dan tot en met het Florisplein kun je hinder ondervinden. Ja, en als je de provincie ingaat, dan op de N33. Ja, daar zijn ze aan het werk het hele weekend. Daar kun je dus niet langs. Zometeen gaan we even het hebben over de agenda. De agenda van vandaag. Er is natuurlijk nog Noorderzon. Maar er is veel meer te doen hier in de stad.
0: Dit is je ochtend op Oog. Met Goedemorgen Groningen. Kom ook hier.

0: Taylor Swift op Oog Radio en Opa Light. Het is zaterdag en er is genoeg te doen in en rond Groningen. Onder andere in het Noorderplantsoen is natuurlijk nog steeds Noorderzon bezig. Het festival voor theatermuziek en andere voorstellingen die loopt nog tot en met zondag. En nieuwslezer Eline, jij bent deze week ook geweest?
1: Ja, zeker. Ik ben er nog heel even geweest.
0: Ja.
1: Het was best wel druk.
0: Ja, het is goed te doen. Maar wat is er nog meer te doen, Eline?
1: Nou, in Vinkhuizen is er een wijkfeest. Want Vinkhuizen bestaat 55 jaar. En vanaf 10 uur zijn er verschillende activiteiten op en rond de Metaallaan. Ook in Leeuwenborg is er van alles te doen. Daar is van 10 tot 5 uur 's avonds een braderie bij het winkelcentrum in Leeuwenborg. Voor de sportievelingen is er de Groningen Swim Challenge. Zwemmers gaan vanuit Zoutkamp richting Groningen en finishen aan de Oosterkade. De finish wordt tussen 3 en half 9 's avonds verwacht.
0: Oké.
1: En in Meerstad is er vanaf 5 uur Woldmeer Live met muziek bij de Kogge, de Zijlkade en het Oeverpad.
0: Oh, wat gezellig. Dus je hoeft je niet te vervelen in Groningen. En als het goed is, hebben we volgende week Hullabaloo, hè?
1: Ja.
0: Daar komt Louis Capaldi.
1: Ja, en, heel veel.
0: Many more. Maar hier tijdens Goedemorgen Groningen hebben we ook leuke muziek, hoor. Kan je gewoon vanuit je luie stoel doen. Lekker koffie op, krantje lezen en het nieuws op Oog Radio aan. John Mayer, die hoor je nu, en Heartbreak Warfare op het geluid van Groningen.

Dolly Parton en I Will Always Love You. Er zit een heel mooi verhaal achter eigenlijk, dit nummer. Want Dolly schreef dit nummer als afscheid aan partner Ray Garner. En partner, nou wie denk je, wie is dat? Dat was een grote naam in de countrymuziek en met zijn eigen televisieshow. En hij haalde de jonge Dolly Parton eigenlijk naar zijn programma. En daarvoor was dit nummer ook bedoeld. Want het is natuurlijk later gecoverd door Whitney Houston voor The Bodyguard, de film. Maar eigenlijk is hij van Dolly Parton en was hij dus bestemd voor Porter Wagoner, die haar in het begin van haar carrière veel gunde. Je hoorde me hier op Oog Radio, waar we ook een beetje stilstaan bij het overlijden van Dolly Parton. Straks natuurlijk meer in deze show. Met onder andere gaan we nog even praten met AIC. Over autisme gaan we het hebben. Maar straks natuurlijk ook het allerlaatste nieuws. Dat krijg je na Destiny's Child. Dit is Say My Name.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dit is de verkeerssituatie door Groningen bereikbaar. Op de A7 Hoogezand wordt gewerkt. Aan het asfalt, dop en afrit zijn daarom afgesloten. Ook op de A28 Groningen richting Zwolle is de weg dicht. Dan bij Zuid-Laren kun je niet langs. En ook op de Korreweg wordt gewerkt. Het gedeelte ten noorden van de rotonde wordt in delen opnieuw ingericht. En dan het Florisplein tot en met daar kan je hinder hebben. En er is ook meer aan de hand op de N33 in de provincie. Daar kun je het hele weekend niet gebruik van maken. Kijken we nog even naar de files op dit moment. Nou, die zijn er op dit moment niet. Dus je kan lekker doorrijden op je zaterdagochtend.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Luistert naar de Ochtend van Oog. Dit is Goedemorgen Groningen.

Calvin Harris. En Dua Lipa, One Kiss. En Dua Lipa, dat hoef ik niet te vertellen natuurlijk. Ja, daar voelen wij als Groningers natuurlijk iets meer mee dan menig mensen. Want Dua Lipa werd natuurlijk ontdekt bij Eurosonic Noorderslag hier in Groningen. Zometeen gaan we even bellen met het Autisme Informatiecentrum. Want je ziet het steeds meer. Mensen worden gediagnosticeerd met autisme. Ja, is dat een trend of... Ja, is dat echt zo? Dat gewoon meer mensen erachter komen dat ze het hebben? Dat zometeen binnen een paar minuten is Nova Star.

0: je oogochtend. 10 over 10. Samen met Nova Star en Wrong op Oogradio. En steeds meer mensen die hebben autisme. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ongeveer 3% van de bevolking van 4 jaar en ouder zegt het te hebben. En dat zijn ongeveer 420.000 mensen. Vooral onder jongeren ligt dat percentage hoog.
1: Tegelijkertijd krijgen ook steeds meer mensen pas op latere leeftijd de diagnose. Vooral vrouwen en ouderen werden vroeger minder snel erkend als iemand met autisme. We praten erover met Rebecca van het AIC. Goedemorgen, Rebecca.
2: Goedemorgen, Groningen.
0: Goedemorgen. Merken jullie dat ook, dat steeds meer mensen bij jullie bijvoorbeeld aankloppen over autisme?
2: Nou, sinds de 10 jaar dat ik erbij ben, zie ik eigenlijk wel een constante van mensen komen. Mm-hmm. Misschien wel meer vrouwen, dat zou kunnen. Daar wordt sowieso in zijn algemeenheid volgens mij wel meer naar gekeken. Ja. Omdat vrouwen, ja, tegenstander anders zijn dan mannen. Gelijkwaardig niet gelijk. En wat betreft het percentage, ik denk zelf dat het vrij constant is. Maar ik denk dat social media bijvoorbeeld daar ook een bijdrage aan heeft geleverd.
0: Ja.
2: Dat steeds meer mensen het opmerken en denken van, hey, ik voel mij ook anders. Zou het?
0: Ja, ja, want je hoorde tegenwoordig ook vaker van mensen praten er sowieso wat meer over dan vroeger. In de stempel autisme wordt misschien ook wel wat meer gelegd. Hoe denk jij daarover?
2: Ja, we hebben het over autisme. En bij het AIC Groningen hebben we het eigenlijk altijd over neurodiversiteit.
0: Mm-hmm.
2: Dat heeft te maken met de lading van het woord. Het is wat neutraler, want vroeger had je over autisme nog, en misschien nu ook nog wel, behoorlijk wat stigma's.
0: Ja.
2: Ik denk, ik hoorde het ook in de introductie van jullie, als je het hebt over dat heel veel jongeren meer diagnoses zouden krijgen. Ik denk dat daar de omgeving ook een grote rol in speelt. Dat de maatschappij is aan zich, onder andere door de voortschrijdende technologie, wordt drukker, prestatiegericht. Het is misschien, en bestaanszekerheden staan onder druk. Dan zou je kunnen denken, wat heeft dat ermee te maken? Maar dat doet wel iets met gedrag. Als mensen alles niet meer zo goed kunnen bijbenen en er is weinig tot, ja, niet zo mooi perspectief. Mm-hmm. Hè, dat je misschien niet zo makkelijk een huis kunt veroorloven of zo makkelijk een relatie kunt aangaan. Ja, dan denken sommige mensen, goh, ligt het dan misschien aan mij? Maar heb je het dan over feitelijk autisme? Want mensen met autisme die hebben dat in hun hele leven al. Of heb je het over zogenaamd autistisch gedrag?
0: Ja.
2: Dat zijn hele verschillende dingen.
0: Ja, ik hoor je net zeggen dat er nog best wel veel stigma's zijn. Wat zijn die stigma's?
2: Nou, ja, ik weet niet of ze er zijn, maar ik benoemde het. Want als je iemand met autisme kent, dan ken je er ook maar één bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
2: Het kan zijn mensen die niet bij wijze van 24 uur per dag met autisme te maken hebben, dat die denken, nou, iemand met autisme, die kijkt me niet aan. Ja, dat is op voorhand niet waar. Daar zit dus ook heel veel diversiteit in. Je hebt mensen die wegkijken, omdat het mogelijk overprikkeld is. Maar je hebt ook mensen die gewoon heel, ja, die kijken je gewoon aan en die zijn heel sociaal. Dat je denkt, heb jij wel autisme?
0: Ja,
2: ja, dat is een van de cliché dingen. En deze wil ik ook nog graag noemen. Dat is een andere. Een vooroordeel ook, dat mensen met autisme niet empathisch zouden zijn. Ja. Ik zeg op mijn beurt het tegenovergestelde. Ik denk dat ze juist heel empathisch kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan is de vraag, ik voel zoveel, hoe kan ik dat naar buiten toe, wat moet ik dan doen, zeg maar. Dus dat is wel een verschil met op voorhand zeggen van dat iemand niet zal weten of niet zal voelen, nou, of aan zal voelen wat een ander voelt.
1: Ja, en welke signalen van autisme worden volgens jullie nog vaak over het hoofd gezien?
2: Ja, dat is een goede vraag. ik denk zelf, jullie stellen nu ook een aantal vragen,
0: mm-hmm.
2: dat heel veel niet-autistische mensen in hun communicatie nogal wat ruis meenemen. Dus bijvoorbeeld 3 vragen in 1 zin stellen. Of nogal wat associaties maken of bepaalde metaforen.
0: Ja.
2: Wij vinden dat heel normaal, omdat wij ons, zeg maar, ons scharen onder de meerderheid.
0: Ja.
2: En wij vinden dat een normale manier van communiceren. Dus in plaats van dat ik zeg van, wij zien iets bij iemand met autisme over het hoofd, draai ik het om en zeg ik, hey, hoe bewust zijn we eigenlijk van onze eigen communicatie?
3: Ja, ja.
2: Dus wij zien dat, denk ik, nog heel vaak over het hoofd, omdat we dat hebben genormaliseerd.
3: Ja, en nu hebben jullie een informatiepunt in Groningen. En wat doen jullie dan precies?
2: We hebben een website, www.aicgroningen.nl. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk vier punten. Dat wil zeggen, we hebben de afspraak morgen. Dat is de eerste maandag van de maand. Mm-hmm. En dat is van 9:30 tot 11:30. Daar kunnen mensen een week van tevoren een afspraak maken. Als ze een specifieke hulpvraag hebben, dan kunnen ze dat meegeven. Zodat we ook dat mee kunnen nemen in een stuk voorbereiding. Voorheen was het de inloop morgen. Dat is het niet meer, omdat de afspraak morgen gewoon beter werkt.
3: Ja.
2: We hebben gezien dat mensen dan gewoon sneller komen. En dan is het voor ons ook duidelijker om te kunnen afstemmen. En om ook genoeg ruimte te kunnen organiseren. En dat is bij het tuinpad in dit geval. We hebben het oudscafé. Dat is elke derde...
3: Ja, dat heb ik gelezen, ja.
2: Ja. En daar, dat is gewoon zonder afspraak. Kun je gewoon binnenkomen lopen van... Daar ben ik zelf niet meer aanwezig. Dat is volgens mij vanaf 9:30 tot 9:30. Maar het staat allemaal duidelijk op de website. En we hebben een themaavond of themaavonden. En onlangs hebben we een themaavond gehad over... Dan moet ik even de volgorde werk en autisme of autisme en werken. Ja, dat deden we vaker, maar het is nogal een organisatie.
3: Ja.
2: We hebben al voor vaak één themaavond in het jaar.
3: En goed dat het er is, trouwens. Als je nou zit te luisteren, maar je hebt geen autisme, maar wel iemand in je omgeving en je zou graag willen komen.
2: Ja, dat kan, want het is voor iedereen.
3: Het is voor iedereen, je hoeft niet een diagnose mee te nemen.
2: Ja,
3: nou,
2: dat is natuurlijk vooral voor mensen met autisme, maar mensen met autisme die hebben natuurlijk te maken met heel veel andere mensen en die andere mensen met mensen met autisme. Dus het is niet dat wij zeggen alleen maar mensen met autisme opkomen, juist niet. Kom vooral als je vragen hebt, als je meer wil weten, dan zijn we er voor jullie.
3: Nou, ik wil je bedanken, Rebecca, dat je even in de uitzending wilde komen om even toelichting te geven. En zoals jij zegt, eigenlijk die stijgende cijfers, die worden verteld. En volgens mij is dat wel gelijk gebleven.
2: Ja, ik vermoed dat zelf wel. Mm-hmm. Maar tegenwoordig kun je overal via het internet van alles opzoeken. Dus
3: helemaal
2: ik denk
3: goed.
2: Dat het interessant is. Dankjewel.
3: Dankjewel. Helemaal goed. Fijne zaterdag. Dat was Rebecca van het AIC. Tja, die cijfers gaan dus helemaal niet zo omhoog als je zou denken.
1: Nee, inderdaad.
3: Sienna Spiro nu.

0: Bon Jovi en You Give Love a Bad Name op Oogradio. Goedemorgen Groningen, luister je op dit moment naar. Met zometeen het nieuws uit Groningen door Eline. Eline, wat zit daar zometeen in?
1: De gemeente die blijft handhaven bij overlast door daklozen. De nacht van de vleermuis in Groningen. Het verkoop van het monumentaal pand in Van der Rug. En het Martini ziekenhuis viert 35-jarig jubileum.
0: Veel nieuws dus over een paar minuten. Maar eerst de Stadsplaat. En die is van Stadsplaatartiest Lisa Ploeger. Ze draait al een paar jaar mee in de Stadsplaat. En ze komt uit Groningen, nu woonachtig in Assen. Maar volgende week presenteert ze haar nieuwe album. En daarvan heeft zij in de afgelopen maanden iedere maand een single gedropt. Volgende week staat ze op 4 september in het DA Theater in Groningen. Je hoort haar nieuwe single. Dit is My Own Way to Rome.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 10:30. Mijn naam is Eline met het nieuws uit Groningen. Dit weekend staat in het teken van de Nacht van de Vleermuis, waarbij in en rond Groningen verschillende avondwandelingen worden georganiseerd. In het Sterrenbos kunnen deelnemers vanavond onder begeleiding op zoek naar vleermuizen en hun geluiden beluisteren met een speciale detector. Ook bij Landgoed Braak en Vennebroek in Eelde-Paterswolde wordt op 4 september een vleermuisexcursie gehouden. De activiteiten moeten bezoekers meer leren over vleermuizen die door het verdwijnen van schuilplaatsen, lichtvervuiling en minder insecten steeds kwetsbaarder worden. De Groningse burgemeester Roelien Kamminga zegt dat de gemeente blijft optreden tegen overlast door daklozen. Volgens haar wordt er gehandhaafd zodra de overlast op een bepaalde plek ontstaat. De overlast heeft zich de afgelopen tijd onder meer verplaatst naar het nieuwe kerkhof en de nieuwe Boteringenstraat. Met een nieuwe, grotere opvanglocatie hoopt de gemeente de overlast op straat verder te verminderen. De Rijksuniversiteit Groningen verkoopt het monumentale huis met de 13 tempels aan de Oude Boteringenstraat voor bijna 3 miljoen euro. Het pand stamt deels uit de 15e eeuw en werd gebruikt als kantoor en lesruimte. De verkoop maakt deel uit van plannen van de RUG om vanwege bezuinigingen meerdere panden af te stoten. Wat er na de verkoop van het monument gaat gebeuren is nog niet bekend. Het Martini-ziekenhuis viert zijn 35-jarig jubileum met een opvallende tractatie voor medewerkers en bezoekers. Ter gelegenheid van het jubileum worden maar liefst 35 meter Groninger koek uitgedeeld. De koek wordt in stukken gesneden en uitgedeeld in het ziekenhuis. Met de actie wil het Martini-ziekenhuis het jubileum samen met Groningen vieren. Het weer. Vandaag blijft het overwegend bewolkt en vallen er verspreid buien. Er staat een stevige westelijke en zuidwestelijke wind met een temperatuur van rond de 21 graden. Morgen wisselen wolken, buien en zon zich af met een vrij matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. De temperatuur blijft rond de 21 graden.
2: Dankjewel Eline voor jouw nieuwsupdate. Over een uur is er natuurlijk weer meer nieuws. Dan krijg je het in Hardoet.
1: Zeker.
2: Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment. En ja, er wordt gewerkt aan de weg op het asfalt bij de A7 bij Hoogezand. De op- en afrit zijn daarom afgesloten. Op de A28 Groningen richting Zolle. Daar is de weg dicht bij Zuidlaren. En ook op de Korweg in Stad wordt gewerkt. Het gedeelte ten noorden van de rotonde wordt in delen opnieuw ingericht. Tot en met het Floresplein kun je dus hinder hebben. En mocht je de provincie nog ingaan, de N33, die is dit weekend dicht. En daar kun je dus ook niet langs. Op dit moment geen files, dus je kan lekker doorrijden. Gaan we zometeen het hebben over handig in de buurt. Laatste tijd vaker in het nieuws. Want de gemeente zegt nu, ze gebruiken de openbare ruimte voor doeleinden waar ze niet voor geschikt zijn. Onder andere een picknickbank, die zijn daar ineens, ja, zonder enige goede informatie vanuit de gemeente, zijn die daar weggehaald. En we gaan zometeen daar even over napraten. Dat doe je na Chef Special en Afraid of the Dark.
0: Dit is je ochtend op Oog. Met Goedemorgen Groningen kom ook jij door het weekend.

0: Chef Special en Afraid of the Dark op Hoog Radio. Je luistert naar Goedemorgen Groningen. Ja, en we gaan het even hebben over handig in de buurt.
1: We praten...
0: De gemeente heeft namelijk spullen weggehaald uit de openbare ruimte. Volgens de gemeente is daar zorgvuldig mee omgegaan. Er was onder andere de picknicktafel aangezien voor grofvuil. Handig in de buurt die heeft daar nog steeds vragen over en is inmiddels bezig met een petitie.
1: We praten met Kevin Vorm van Handig in de buurt. Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen.
1: Kun je eerst nog eens kort vertellen wat er precies is gebeurd?
2: De gemeente die heeft bij ons spullen weggehaald. Die gebruikt weer door buurtbewoners als een ontmoetingsplek.
0: Ja, en nu zit het in zo'n stadium. Nu heeft de burgemeester de afgelopen week ook iets over gezegd. Betreft het vragenuurtje. Kan je daar ons in meenemen?
2: Ja, wij zijn natuurlijk veel in het nieuws geweest de laatste tijd. En dat hebben politieke partijen ook opgepikt. Dus er zijn vragen gesteld aan de burgemeester tijdens het vragenuur op woensdag. De burgemeester die geeft aan dat zij vindt dat de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld. Onder andere, en dat blijven ze zeggen, dat er hier veel contact over geweest zijn met ons. Maar niet met mij in ieder geval.
0: Ja, want als ik het goed begrijp, er is één brief geweest, toch?
2: We hebben één brief gehad, maar daar ging het ook niet over de ontmoetingsplek. Daar gaat het over afval dat gedumpt wordt bij ons, met name aanhangwagens.
0: Ja, en zo'n picknicktafel die wordt dan aangezien voor grof vuil. Hoe kan dat zo?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de gemeente dat vooral zegt omdat ze toch misschien een beetje geschrokken zijn... toch ook een beetje de reacties uit de wijk en dergelijke. Er is toen de gemeente heeft ingegrepen, ook de buurtbewoners aangegeven, dat geen grof vuil was. De picknickbank is inmiddels ook een beetje symbool komen te staan misschien. Maar er zijn natuurlijk wel meer dingen meegenomen. Hè? Het gaat om een welkomstbord en bankjes en dergelijke. Dus ja, hoe de gemeente dat als grof vuil heeft aan kunnen zien, is mij een raadsel.
0: Ja, en jullie gaan nu onder andere ook een bezwaarschrift indienen.
2: Ja, klopt. Ja, wij gaan natuurlijk de formele en de informele route bewandelen. Dus de formele route is dat wij in bezwaar gaan. We hebben tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds niks van de gemeente gehoord. Dus wij zijn in contact met de jurist en gaan een bezwaarschrift indienen.
0: Ja, hoop je nu nog op een positieve afloop uiteindelijk?
2: Nou, ik hoop vooral dat wij met de gemeente in gesprek kunnen blijven gaan. Want dit is niet de eerste keer dat wij met de gemeente toch wat moeilijkheden hebben met onze initiatieven om toch gewoon een kwetsbare doelgroep te helpen. Je wordt aan de ene kant gevraagd om heel veel te doen en aan de andere kant tegengewerkt.
0: Ja.
2: Dus wij hopen dat veel van dit soort problemen gewoon worden opgelost door toch in gesprek te komen met de gemeente.
0: Ja, en jullie zijn ook een online petitie gestart. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, klopt. Zoals ik al zei, is dit niet de eerste keer dat wij toch last hebben van de gemeente die onze initiatieven belemmert. Waar overigens de gemeente zelf voor betaalt en om vraagt. Hè. Dat is altijd een beetje het markante van dit hele verhaal. De gemeente die betaalt voor onze activiteiten ook. Om onze activiteiten te behouden, onder andere onze ontmoetingsplek, maar ook onze andere initiatieven, zijn wij een online petitie gestart die mensen kunnen invullen.
0: Ja, voor de mensen die luisteren en die het even, relletje mag ik het denk ik onderhand van noemen, gemist hebben. Wat voor werk doen jullie voor in de buurt?
2: Ja, wij doen eigenlijk gemeentebreed een aantal initiatieven voor kwetsbare mensen. Dat zijn met name mensen die om financiële, psychische of fysieke redenen moeilijk mee kunnen doen in de maatschappij. In de hoogte zijn wij onder andere actief met Handig in de Buurt, waarin wij hand- en spandiensten verrichten.

0: One Republic en I Ain't Royals hier op het geluid van Groningen. Waar we zo meteen even gaan bijpraten met onze FC Groningen verslaggever Joey Keizer. Ja, op het verliesduel wat we gisteren hadden met FC Groningen tegen Fortuna Sittard.
1: Le tengo miedo al silencio.

0: Avicii en L.O. Black en SOS op het Geluid van Groningen. Ja, gisteren speelde FC Groningen. En die verloor met 3-2 van Fortuna Sittard. Joey Keizer was erbij. Goedemorgen, Joey.
1: Hele goedemorgen, Paul.
0: Goedemorgen. Jij was daarbij. Was dat een verrassing, dat verlies tegen Fortuna?
1: Ja, zeker. Het was boem en beren. Het Gronings ontzet. De Groningen natuurlijk goed begonnen aan de competitie met 2 overwinningen tegen Utrecht en ADO. Het PSV was een half uur goed. Daarna zakte het per weg en leed ze een zware nederlaag. Maar thuis tegen Fortuna was eigenlijk de verwachting dat de 3 punten wel binnen het huis zouden worden gehouden. Maar dat was nu het geval gisteravond.
0: Ja, wat betekent dit voor de ploeg? Want we hebben, ik spreek in we-vorm. FC Groningen, die heeft 2 wedstrijden nu op rij verloren. Wat doet dat met de sfeer in de ploeg?
1: Ik denk dat dat wel invloed heeft op het humeur van die jongens. Ja, dat is wel één ding wat zeker is. Vorige week was natuurlijk speel je tegen PSV. Mm-hmm. En dat is gewoon de beste ploeg van Nederland, de landskampioen. En dan doe je een half uur goed mee. Krijg je ook de complimenten nog van Peter Bos over die periode van de wedstrijd. En goed, speelde FC Groningen misschien wel een van de betere wedstrijden in de afgelopen jaren in Eindhoven. Mm-hmm. Dus daar kon je best nog veel positieve punten uithalen. Alleen, dat was gisteren weinig positiefs om uit te halen. En eigenlijk waar we met z'n allen een beetje bang voor waren, hè, op het moment dat Fortuna zich gaat ingraven, komt Groningen dan wel tot genoeg kansen. Mm-hmm. Dat was ook niet het geval. En dan geef je ook nog eens een keer 3 tegendoelpunten weg.
0: Waar lag het dan precies aan?
1: De scherpte, denk ik. Ja, om op de scherpste van de steden die wedstrijd in te gaan. Een soort van over mijn lijk mentaliteit. Mm-hmm. En dat denk ik. Dat Groningen tekort kwam gisteren.
0: Ja, bespeur je dan ook iets van een beetje achterover gaan hangen? Fortuna komt op bezoek. Ja, daar kan je nogal licht over denken. Maar dat het dan gewoon over je heen wordt gelopen?
1: Ik denk niet dat het per se onderschatting is. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze moeilijk vonden om die duels om daar dezelfde met dezelfde energie in te gaan als Fortuna dat deed. En dan heb ik vooral achterin. En ook een stukje scherpte, een stukje gewenning ook. Veel van de jongens die achterin staan, die hebben of een nieuwe positie, of zijn net nieuw bij de club, of hebben nog niet heel veel wedstrijden gespeeld. Dus ook dat is gewoon wennen.
0: Ja, en jij hebt natuurlijk Dick Lukien ook gesproken gisteren. Wat zijn je reactie?
1: Ja, wat hij zei, we hebben niet goed genoeg verdedigd. Mm-hmm. En dat kan ik ook wel met hem eens zijn.
0: Ja.
1: Als je ziet die 3 doelpunten die vallen. Ja, het zijn eigenlijk ook maar gewoon die 3 momenten die Fortuna gehad heeft. En als je daar niet doortastend genoeg optreedt, dan krijg je 3 tegendoelpunten. En dat wil niet zeggen dat het aanvallend nou heel erg goed was, want dat was het ook niet per se.
0: Nee.
1: Maar dat was ook wel te verwachten natuurlijk, dat het moeilijk zou worden in ieder geval aanvallend.
0: Ja.
1: Maar dat Groningen het verdedigend ook zo moeilijk zou hebben, dat is denk ik wel de grootste verrassing.
0: Nou, we gaan het allemaal weer meenemen in de wedstrijd volgende week. Tegen wie moet FC Groningen dan opnemen?
1: Tegen FC Twente in de eigen Euroborg.
0: Oeh, dat is ook wel een spannend duel. We gaan het allemaal meemaken. Volgende week spreken we je weer.
1: Ja,
0: dankjewel, Joey. Dankjewel.
1: Fijne weekend.

0: Imagine Dragons op Hoog Radio en Demons, hoorde je. Krijg je nog even het laatste weer van Eline?
1: Het weer in Groningen blijft de komende dagen een beetje wisselvallig. Dat betekent dat we regelmatig buien krijgen, maar tussendoor is het ook droog en komt de zon tevoorschijn. Vandaag is het vooral bewolkt en kunnen er verspreid over de provincie een paar buien vallen. Het wordt ongeveer 21 tot 22 graden en er staat een stevige wind uit het westen of zuidwesten. Morgen verandert er niet veel. Ook dan krijgen we een mix van wolken, buien en af en toe wat zon. Vooral in de avond en nacht na maandag wordt de kans op regen groter. Maandag blijft het nat en krijgen we opnieuw buien en regen met temperaturen rond de 20 graden.
0: Ja, daar kan ik toch niet zo goed aan wennen, aan dat herfstsfeer.
1: Nee, ik ook niet, nee.
0: Gelukkig zit ik volgende week ergens anders.
2: Oh.
0: Lekker een beetje met deze muziek. Inmiddels aangeschoven. Haren doet, Kevin en Helianne. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nee, ik hoop volgende week met mijn blote billen op het strand te zitten
2: ook
0: in Frankrijk.
2: Ook lekker.
0: Ja.
2: Ja. Moe man, mooi.
0: En in Haren, hoe is het weer in Haren?
2: Ja, net zo slecht als hier, hè. Ja. Ja,
3: heel anders.
0: Maar... Wat brengt Haren doet vandaag?
2: Nou, het kinderfestival onder andere. Dat is vandaag. Vindt dat plaats in de Hortus. We hebben Glimmend Straalt. Ook heel verenigingsleven wat zich daar presenteert. Nog steeds de laatste keer onze rubriek met plekken waar je misschien niet zoveel de achtergrond van kent.
0: Oké. Kun je daar al iets over verklappen?
2: Het Quintusbos.
0: Het Quintusbos.
2: Dat is best een bekende plek. Maar de achtergrond daarachter die gaan we wel even behandelen nog. Best wel het een en ander over te vertellen. En we hebben tennissen.
0: World
2: Tennis Tour.
0: Okay.
2: In Haren, bij TSH.
0: Ben jij een beetje van tennissen?
2: Nee, ik kan het ook heel slecht. Het is echt motorisch, is dat een drama. Ik heb het wel eens ook badminton.
3: Badminton is wel leuk.
2: Ja, leuk. Alleen ik map altijd naast dat pluimpje.
0: Dus en padel?
2: Heb ik nooit geprobeerd.
0: Dat is leuk hoor.
2: Het makkelijker te zijn inderdaad.
1: Maar als je even boos bent, even eruit.
3: Maar met badminton kan je ook wel flink afreageren hoor, als je wil.
2: Ja. Nou ja, dus dat zometeen.
0: Dat binnen een paar minuten op Haren doet. Volgende week een nieuwe editie van Goedemorgen Groningen. Dan zijn wij Hans en Alexander. Tot volgende week.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan krijg je het verkeer op Oog Radio door Groningen bereikbaar verzorgd. Geen plekken waar je vertraging hebt, wel een aantal waar je om moet rijden door wegwerkzaamheden. Allereerst op de N33, Assen-Eemshaven. In beide richtingen is de weg dicht tussen de aansluiting met de A28 bij Assen en het afslag, de afrit bij Siddeburen. Dan de N34 nog, Zuidlaren-Emmen. Tussen de aansluiting bij de Punt en de afrit Westlaren, daar is de weg in beide richtingen dicht. En tot slot, ook in de provincie nog een plekje waar je om moet rijden. Dat is namelijk op de N865, oftewel de Meenteweg tussen Ten Post en Schildwolde. Daar is de weg dicht tussen Schildwolde en Woltersum.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
7: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Goedemorgen, dit is Haren Doet voor zaterdag 29 augustus. Met Bruce Springsteen zometeen.
8: Het geluid van Groningen.
4: Naar Shakira en Zoo.
8: Oog Radio.
9: Het ritme van jouw zaterdag. Haren Doet.

0: Shakira in haar dierentuin Zoo. Fastfoodtropolis 2 of Zootopia 2, ook wel in sommige landen genoemd. Was dit de soundtrack? Ja, leuke opening voor een nieuwe Harendoet. Op zaterdagochtend, paar minuten over 11. Een hele goede morgen, Eliane ook.
1: Goedemorgen.
0: En fijn dat je er weer bent, ja. Natuurlijk. Hoe is het met je?
1: Ja, goed.
0: Ja, mooi zo. Ja. Lekker. Ja, oké. Helemaal goed.
1: En jij?
0: Ja, net zo eigenlijk. Ja, een beetje aan het opwarmen richting de herfst met het weer.
1: Ja,
0: Paul en Eline hadden het net ook al over natuurlijk met ons. Het is wel, je moet er wel aan wennen.
1: Nou ja, weet je, je verwacht nog wel eens zomerse weer rond eind augustus. Zeker ook omdat het toch weer vandaag weer een dag wel met veel evenementen is.
0: Ja. We hadden de klefheid wel gratis natuurlijk.
1: Ja.
0: De afgelopen dagen.
1: Oh man, het was gisteren heel benauwd.
0: Ja, vies weer.
1: Heel vies.
0: En dan ook nog de drukken er naar de regen toe. Dat vind ik iets minder. Dat hoeft voor mij dan weer niet zo. Maar voor de rest, ik vind het wel lekker dat het iets koeler is. Dat is dan wel weer prettig, moet ik eerlijk toegeven. Ja, en veel in Haren te doen ook. Ik moet zeggen, Eliane, we waren met, jij had dat volgens mij ook. We waren met de voorbereiding bezig voor deze uitzending. We waren zo klaar.
1: Ja, we waren zo klaar en dan kan je al soms wat vooruitwerken voor de week erop.
0: Dat is ook belangrijk, zeker weten. Maar laten we eerst vooral aangeven dat het vooral draait om wat Haren doet. Dus ook om wat jij aan het doen bent. Daar hebben we altijd tijd voor. Haren doet op Facebook, op Instagram en op de TikTok. Daar kun je ons gaan volgen. Kun je ons altijd delen. Kun je altijd met ons delen wat jou bezighoudt. Of even een berichtje sturen bijvoorbeeld. En dat mag ook altijd gewoon via WhatsApp naar Hoogradio. Via 050 57 15 815.

0: Nou, zo is het. Haren doet weer wat het kan. En dat hebben we zeker gemerkt. Bijvoorbeeld met het prestigieuze World Tennis Tour toernooi. Wat dit weekend weer gaat beginnen. Gaan we op vooruitblikken. Vandaag is ook de 6e editie van het Kinderfestival in de Hortus.
1: Dat loopt ook lekker volgens mij.
0: Ja, zal ook daarop vooruitblikken dus. Onze rubriek is er nog met bijzondere plekken. Plekken waarvan je misschien de achtergrond niet kent of überhaupt de plek niet. Dat zal wel een beetje meevallen vandaag, denk ik zo. Want het Quintusbos, dat zul je zeker kennen. Maar wat is het verhaal erachter? Dat hoor je straks van ons. En Plaatselijk Belang Glimmen organiseert vandaag met verenigingen en organisaties uit het dorp een gezellige middag onder de noemer Glimmen Straalt. Dat, nieuws, agenda en muziek bij Oog tot 1 in Harendoets.

0: Springsteen bij haren doet. En Dancing in the Dark.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Voor de Hoornse Plas geldt sinds afgelopen zondag een negatief zwemadvies. De provincie meldt naar controles van het zwemwater dat de waterkwaliteit onvoldoende is. Daardoor bestaat er een grote kans op maag- en darmklachten. De Hoornse Plas is niet de enige zwemplek in de buurt van Haren die kampt met kwaliteitsproblemen. Bij de Leijten aan de zuidzijde van het Paterswoldse Meer en Meerwijk aan de noordzijde van het Zuidlaardermeer geldt ook een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. En de aanmeldingen voor de activiteiten van Old Goot tijdens Nationale Monumentendag zijn geopend. Er is in het weekend van 12 en 13 september onder meer een foto-expositie, een lezing van Annemiek Bos, gratis poffertjes, een paardentram met tractor, wauw en wandelingen. Ook zijn er excursies op begraafplaats Esserveld, de Vossenplaats, de Noorderzanddijk en de bunker op de Essenberg. Aanmelden voor de activiteiten kan via Geboekt in Haren. En de aangekondigde rechtstreekse vlucht tussen Groningen Airport Eelde en Tenerife gaat niet door. Nog voordat de eerste vlucht heeft plaatsgevonden is de verbinding door Air Baltic geschrapt. Voor Eelde is het opnieuw een tegenvaller. In een periode waarin de luchthaven te maken heeft met tegenvallende passagiersaantallen, financiële tekorten en discussies over de toekomst van het vliegveld. De annulering zelf lijkt niet het gevolg te zijn van de problemen bij Groningen Airport Eelde. Air Baltic verkeert in zwaar weer en daarom wordt de verbinding geschrapt. En heb jij ook nieuws? Deel met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel. Counting Crows hoor je nu Accidentally in Love.

0: Accidentally in Love bij Haren Doet op Oog. Ja, dit weekend staat het prestigieuze World Tennis Tour toernooi Haren weer op het programma. Daarbij zijn internationale talentvolle toppers te zien op de banen gewoon bij TSH aan de Oosterweg. En daarop gaan we vooruitblikken met de toernooidirecteur Paul Kleinsma. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, want zijn jullie er een beetje klaar voor al?
1: Bijna. We zijn al een heel eind. We zijn gisteren gestart met de voorbereidingen op het park. En de tribune is gebouwd, de spandoeken zijn opgehangen, de sponsordoeken zijn opgehangen. En de banen liggen er mooi klaar voor. En zojuist zijn de eerste spelers al op het park gearriveerd om te komen trainen.
2: Hoeveel deelnemers doen er in totaal mee aan het toernooi?
1: We hebben een hoofdschema van 32 spelers voor de dames en de heren. En daarvoor zit nog een kwalificatieschema aan vast met 2x48. En van die 48 mogen er 8 uiteindelijk doorstromen naar het hoofdschema. Dus uiteindelijk een mooie bluff spelers die hier komen.
0: En dan heb je daar ook wel even meer dan één dag voor nodig, kan ik me zo voorstellen. Hè? Want hoe lang duurde het?
1: Wij starten aankomende zondag, dus morgen. En wij spelen dan een hele week tot en met volgende week zondag.
0: Kijk. Dus de hele week toptennis op het hoogste niveau. Tenminste, als ik me het goed herinner, bij dit toernooi gaan er heel veel talentvolle, ook jonge spelers naar Haren komen, toch?
1: Zeker weten. We hebben hier, het is eigenlijk, als je kijkt naar tot 200 tot 400 van de wereld wat hier komt. Zeker een talent of een vijver voor talent voor de toekomst. Als je kijkt naar het verleden, jongens als Jesper de Jong, Botek van de Zandschulpen hebben hier allebei gespeeld. Afgelopen jaar Britt Dupré heeft hier gewonnen. Die zat dit jaar voor het eerst in het team van Nederland. Dus het is een mooie kweekvijver voor talent.
2: Wat zijn er voor dit jaar opvallende namen die meedoen?
1: Eens even kijken, we hebben terugkomend hebben de winnares van 3 jaar geleden. Dat is Isis van der Broek. Dat is een Nederlandse dame die er weer is. Bij de jongens hebben, of bij de heren moet ik zeggen, er speelt een jongen van 16, dat is Stan Putt. Die is een talentvolle speler die we graag willen zien. Dus dat zijn eigenlijk de twee grootste namen die op dit moment erbij zijn.
0: Juist. Als je dit spektakel allemaal zelf wil beleven, hoe gaat dat in zijn werk? Kun je gewoon komen en dan een ticket kopen of zo?
1: Nou, een ticket kopen is niet nodig.
0: Ach, kijk eens.
1: Je mag gewoon het park opkomen. Je mag een plekje opzoeken langs de banen. Je mag genieten van het tennis. Wij spelen eigenlijk elke dag vanaf 10 uur. Starten we met de wedstrijden. En dan spelen we tot het klaar is. Nu zijn tot en met de woensdag zijn dat best lange dagen. Dan spelen we 4 rondes op elke baan. En dan spelen we op 8 banen tegelijkertijd. Dus dan is er een hele hoop te zien. En vanaf de woensdag wordt het ietsjes, of vanaf de donderdag wordt het ietsjes minder. Maar dan gaan we ook iets minder avond in om ook de mensen uit het werk te verwelkomen.
2: Ja, en ik begreep ook dat er een livestream is, voor het geval je er niet bij kan zijn, toch?
1: Dat klopt helemaal. KNLTB-TV is een nieuw platform van de bond. Vanaf daar kan je vanaf het hoofdtoernooi zenden wij ons centercourt, zullen we uitzenden. Dus dat zal vanaf de woensdag te zien zijn.
0: Nou, leuke primeur ook volgens mij. Hartstikke mooi. Dankjewel Paul. Veel succes nog met de laatste voorbereidingen. Veel plezier ook alvast. En dankjewel voor nu.
1: Graag gedaan. En succes. Tot snel, hopelijk.
0: Ja, oké. Okay.
1: Hoi.

0: En bedankt. Vanaf 5 oktober kun je zijn geboorteplaats weer bezoeken per trein. Die van H.P. Baxter, de MC van Scooter. Is namelijk Leer in Niedersachsen.
1: Oh, daar
0: gaat de trein weer naartoe rijden. Ja, dus een klein uurtje rijden en dan kom je in de homeland of Scooter. Je hoorde ze met Weekend. Het is Haren Doet Waarnaar Je Luistert. En dit is de agenda voor de weekend.
1: Ja, voor het weekend. En dat is namelijk dit weekend het laatste weekend van Noorderzon. Vandaag en morgen zijn er nog verschillende voorstellingen te zien op het gebied van theater, dans, kunst en cultuur. Ook kan je lekker rondlopen nog in het Noorderplantsoen. Het volledige programma van Noorderzon is te zien op hun website. En hier kan je ook nog kaarten kopen voor de laatste voorstellingen.
0: Het Smart Lab is ieder weekend geopend in het Forum met allerlei opstellingen en installaties waarmee je zelf aan de slag kunt. Het programma is voor jong en oud, dus kom langs en maak iedere keer kennis met een ander thema. Dit weekend leer je meer over hoe de 3D-printer werkt. Kun je zelf proberen een digitaal ontwerp te ontwerpen of te tekenen. En je kunt de lasersnijder aan het werk zien. Het Smart Lab is beide dagen open van 11 tot 5 dit weekend. Gewoon in de Forum, de grote bibliotheek dus eigenlijk in de binnenstad van Groningen. Zo is het aan de Nieuwe Markt. Het is 11:30 geweest deze zaterdagochtend. Het is tijd voor het nieuws uit Groningen met Helianne Lammerts.
1: Goedemorgen. Burgemeester Roelien Kamminga zegt dat de gemeente blijft optreden tegen overlast door daklozen. Volgens haar wordt er gehandhaafd zodra de overlast op een bepaalde plek ontstaat. De overlast heeft zich de afgelopen tijd onder meer verplaatst naar het nieuwe kerkhof en de nieuwe Boteringenstraat. Met een nieuw, grotere opvanglocatie hoopt de gemeente de overlast op straat verder te verminderen. En dit weekend staat in het teken van de Nacht van de Vleermuis, waarbij in en rond Groningen verschillende avondwandelingen worden georganiseerd. In het Sterrenbos kunnen deelnemers vanavond onder begeleiding op zoek naar vleermuizen en hun geluiden beluisteren met een speciale detector. Ook bij Landgoed Braak en Vennebroek in Ilderpaterswolde wordt op 4 september een vleermuisexcursie gehouden. De activiteiten moeten bezoekers meer leren over vleermuizen die door het verdwijnen van schuilplaatsen, lichtvervuiling en minder insecten steeds kwetsbaarder worden. En hoeveel fietsers maken dagelijks gebruik van de doorfietsroute rond de stad Groningen? Dat is vanaf deze week live te zien op digitale displayborden die langs het fietspad te vinden zijn. De fietsentellers zijn geplaatst langs de doorfietsroutes naar Rode en Winsum. De actie is een pilot binnen de bredere campagne doorfietsroutes die zich richt op forensen die dicht bij zo'n snelle fietsverbinding wonen of werken. Naast de motivatie voor de weggebruiker levert het initiatief nuttige data op. In totaal blijven de borden 5 weken staan. En het laboratorium van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan de Paterswoldseweg is al enkele weken gesloten nadat medewerkers verfschilfers met chroom 6 aantroffen in het gebouw. Medewerkers ontdekten eind juli de verfschilfers via luchtbehandelingssysteem in het gebouw terecht waren gekomen. Onderzoek in het eigen laboratorium wees uit dat de verf chroom 6 bevatte. Deze stof kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het pand, sloot het kantoor en laboratorium daarom uit voorzorg. De ruim 20 medewerkers van het laboratorium werken voorlopig vanuit huis of op een andere locatie in Groningen. Het laboratoriumwerk in het pand ligt nu stil. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag blijft het overwegend bewolkt en er vallen verspreid buien. Er staat een stevige westelijke en zuidwestelijke wind met een temperatuur van rond de 21 graden. Morgen wisselen wolken, buien en zon zich af met een vrij matige tot krachtige wind uit westelijke richting. De temperatuur blijft rond de 21 graden. En dit was het Oogradio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dan nog verkeer door Groningen bereikbaar op Oogradio. Geen vertragingen, wel een aantal plekken waar je even om moet rijden door wegwerkzaamheden. Te beginnen op de N33 Assen-Eemshaven. Tussen de aansluiting met de A28 bij Assen en de afrit Siddeburen is de weg in beide richtingen dicht. Dan de N34, dat is de punt Emmen. Tussen de aansluiting bij de punt en de afrit Zuid-Laren, daar is de weg in beide richtingen afgesloten. En tot slot in de provincie Groningen nog de N885... oftewel de Meenteweg tussen Schildwolde en Ten Post. Die weg is dicht tussen Schildwolde en Woltersum. Het is Haren Doet Waarnaar Je Luistert. Zometeen gaan we eens even kijken hoe het gaat bij het kinderfestival in Haren. Dat naar Nick Schilder en Realize.

0: Nick Schilder en Realize bij Hagedoet op Oogradio. Ja, vandaag is de 6e editie alweer van het kinderfestival. Vindt plaats in de Hortus in Haren, zometeen om 12 uur begint het. En dan kunnen kinderen en hun ouders en opa's en oma's genieten van een vrolijke dag. Vol theater, circus, muziek, creatieve workshops, techniek, natuur, sport. Eigenlijk alles wat je als kind leuk kunt vinden en kunt ontdekken, dat is daar te doen. En Agnes Winter is bij ons aan de telefoon alweer. Vorige week spraken we elkaar ook al trouwens. Agnes, goedemorgen. Ja.
1: Want,
2: wat is de band tussen het Klokhuis en het kinderfestival?
0: Ja, want daar ben jij van natuurlijk, directrice van het Klokhuis. Ja. Wat is die band?
1: Nou, het kinderfestival wordt al 6 jaar georganiseerd. En het is nog steeds een festival voor en door Harenaren. Dus het is ontstaan vanuit een initiatief vanuit ouders in Haren. Die vonden dat er niet genoeg te doen was voor kinderen. En die hebben het opgezet en georganiseerd. En een paar jaar geleden klopten ze bij ons aan van... hey, zullen we het niet samen gaan doen? Want een festival organiseren is best wel heel veel werk... En het is ook echt een festival waar ontzettend veel dingen met kunst en cultuur gebeuren. Er zijn heel veel workshops waar je aan kan meedoen. Nou, en daar zijn wij natuurlijk ook mee bezig. Dus dat was een hele leuke samenwerking waar we nu de afgelopen jaren wat intensiever in zijn gaan samenwerken.
0: Ja, precies.
2: Waarom is het belangrijk dat er nog steeds in Haren een kinderfestival is?
1: Nou, ik denk Haren is een dorp waar ontzettend veel kinderen wonen. En ook een dorp waar ook heel veel behoefte is om met kunst en cultuur bezig te zijn, om leuke dingen te doen. En het is gewoon een dag waar heel Haren kan samenkomen en waar we dat kunnen vieren eigenlijk. Met een prachtige locatie natuurlijk in de Hortus in Haren, wat ook wel een hele bijzondere plek is. Dus die combinatie van dingen maakt het gewoon echt een ontzettend leuke dag. Ja. Die echt iets toevoegt aan het dorp.
0: Ja, want wat gaan jullie vandaag zoal doen? Ik had al een bloemlezing, maar het is zoveel. Kun je eens iets uitlichten wat heel bijzonder is, bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben inderdaad meer dan 45 dingen om te doen. Dus dat is echt ontzettend veel. Maar wat ik altijd wel heel bijzonder vind, is dat we heel veel voorstellingen hebben. Dus je koopt zeg maar 1 kaartje voor 1 dag. Maar we hebben meer dan 8 voorstellingen. Dat zijn theatervoorstellingen, circus, dans, muziek. En een van die organisaties dat doet zijn onder andere de Maskermeiden bijvoorbeeld. Die hebben hele leuke voorstellingen voor kleintjes. Maar ook Theater Pannenkoek, Circus Santelli. Het zijn echt heel veel verschillende voorstellingen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een samenwerking met NNO. Samen met Klokhuis gaan we het kinderfestivallied ten gehoor brengen. Dan kunnen alle kinderen meezingen. Er is straattheater. Er zijn leuke natuurworkshops. Dus dat is gewoon... Voor iedereen is er wat, zeg maar.
2: Ik hoor een kinderfestivallied. Hoe is dat ontstaan?
1: Dat heeft een van onze docenten, Halbe, heeft dat geschreven. Dat is nu 3 jaar geleden dat hij dat heeft geschreven. En dat is eigenlijk een soort van het anthem van het kinderfestival geworden. En dat is dus die samenwerking met het

0: Nee, we hebben bijvoorbeeld een workshop dat heet Muziek en Bewegen. Dus dan gaan ouders samen met kinderen muziek beleven, samen liedjes zingen, met instrumenten schudden, dansen, heen en weer bewegen. Dus dat is heel leuk, maar ook die verschillende voorstellingen. Hè, zoals die maskermeiden, dat is dan officieel vanaf 2 jaar. Maar kinderen van 1 vinden dat ook hartstikke leuk om naar te kijken.
1: Ik vind het jammer dat ik geen kaartjes heb.
2: Nou, nee, volgend jaar hele Janne.
1: Ja, niet voor mezelf, voor mijn zoontje natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, ja, je weet het nooit. Hè. Kijk, hele Janne zegt wel die voor zichzelf, maar je weet het nooit.
1: Ik bedoel, het is wel heel leuk om met je kind muziek te maken, hoor.
2: Ja, is dat zo? Ja, ja, wat doe jij dat zelf ook?
1: Nou ja, wij zingen best wel veel liedjes thuis.
2: En wat zing je dan zoal?
1: Ja, de wielen van de bus en dat soort muziek.
2: Ja, nou, ja, muziek, ja. Oké. Maar dat, hebben jullie dat dan ook? Dat soort dingen, gewoon het gezellige samen zijn en zo?
0: Zeker, ja. Daar gaat die hele dag om,
2: ja,
0: denk
2: precies,
0: ik. Gewoon
2: bijzondere
0: dingen zien, beleven, kunnen meedoen. En dat dan samen met je kind.
2: Nou, helemaal goed.
1: Dat is ook leuk. Is het al uitverkocht?
0: Nee, nog niet. Er zijn nog kaartjes.
2: Oké, 12 tot 8 vandaag dus. Kun je daar terecht. En kaartjes, dat haal je dan online denk ik ook? Of?
0: Ja, online. En ik weet niet zeker of ze ook aan de deur te krijgen zijn. Ik denk het wel.
1: Ik zag op de
0: maar
1: site van niet. Maar...
0: Oké. Ja, sorry.
2: Nou, bijna fake nieuws op de radio, maar dat geeft helemaal niks. Ja. Agnes, dankjewel. Heel veel succes met die laatste voorbereidingen daar. En heel veel plezier. En dan wens ik je ook een fijn weekend.
0: Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: Hoi. Doeg. En hele Janne, als jij nou zo'n zin erin hebt, dan zet ik even een galbak open. Ga jij eens even de wielen van de bus zingen.
3: De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden.
2: En waarvan acten?

0: Magnetic. En ervoor De Dijk en Dansen op de Vulkaan. En daarvoor weer iets wat ik liever vergeet. Hele jammer die op de radio ging zingen. Laat dat voortaan maar achterwege.
1: Kan dat gedelete worden?
0: De wielen van de bus, nou, het was prachtig.
1: Er is een reden waarom wij betere muziek draaien dan dat we zelf zingen.
0: Ja, dat is absoluut waar.
1: En AI inzet om zo'n
0: ja, te maken. Nee, dat is waar. Dat is ook waar. Ga het luisteren. Haren is cool op Spotify. Ja.
1: Ja.
0: Hele Janne. De socials, hè? De Facebook, de Instagram en de TikTok.
1: Want over zingen gesproken. Komende week is natuurlijk weer de feesttent Ilde geopend. Vanwege de bloemencorso.
0: Ja,
1: gisteren was dan de opening van de Corso-week. En Jan Huberts die is heen gegaan. Die heeft lekker vakantie. En die begint zijn vakantie in de feesttent in Ilde.
0: Ja. Nu ben jij niet meer in Ilde sinds dit jaar. Dus het is de eerste keer dat Corso is terwijl jij er niet meer woont.
1: Nee.
0: Mis je het dan ook gelijk?
1: Nou, weet ik niet eigenlijk. Nee? Je hebt ook in Leek wel leuke dingen.
0: Wat dan? Flinke Pink?
1: Flinke Pink, jongen. Nee, maar meer van... Ze hebben voor mij vandaag iets van een zomerfestival of zo in het
0: top. Het is niet waar. Het is niet waar. Leek leeft. Het is zo. Het is
1: nou
0: zo,
1: ja, jongens. En je hebt natuurlijk... Ja, we zijn vorige week nog naar Nienoord geweest. Dat is dan zo'n...
0: Nee, dat is natuurlijk wel leuk, Nienoord. Maar goed, oké.
1: Okay. Nee. En wat heel grappig is... Mijn zoontje herkende dus een vriendje van de opvang.
0: Oh, nou, dat is heel mooi.
1: Dus dan denk je van... Huh? Word je de naam van je zoontje geroepen, maar niet door jou?
0: Nee, maar verder, hele Jan.
1: Ja, ik heb nog een leuk weetje over... de herten van het Boerumapark.
0: Zijn ze bokkig?
1: Ja, want je hebt zeg maar, ze hebben het gewelf van de gewei van de bok, die is namelijk nu volgroeid. En dan in dat proces sterft de fluweelachtige huid af. En dat ziet er soms wel bloederig uit. Dus ze zijn dan niet gewond als je ze ziet. Maar, en de bok die heeft geen pijn, maar daarom schuurt hij dus af en toe met het gewei langs bomen en hekwerk.
0: Helemaal
1: dus als
0: goed.
1: Je dat ziet, dan denk ik, weet je nu de reden.
0: Prachtig, prachtig. En dat betekent dus dat hij bokkig wordt hierdaags. Ja. Nou, dat is ook hartstikke mooi om te weten natuurlijk. Blijf alles met ons delen. Doe dat gewoon via onze social kanalen. Je vindt Haren Doet via Instagram, TikTok en ook de Facebookgroep. Over zingen gesproken. Iemand die bewezen kan zingen is degene die de Voice of Holland heeft gewonnen deze laatste editie.
1: Ja, dat was echt wel goed.
0: Ruben Hillen won de Voice of Holland. Kwam daarna met zijn eerste single 20 Seconds. En gisteren is de opvolger van 20 Seconds uitgekomen. Zijn eerste echte single los van de Voice.
1: En zonder Suzanne Freek ook?
0: Dat was al zonder Suzanne Freek, toch? Ja, nog steeds zonder Suzanne Freek, hoor. Dat, hij bouwde carrière voor zichzelf, Ruben. Zijn nieuwe single, hoor je nu op Oog Radio, heet A Higher Love.

0: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan even op de weg kijken met verkeer door Groningen. Bereikbaar op Hoog Radio. Er zijn geen vertragingen momenteel rondom Groningen. Dat is altijd lekker, maar er zijn wel plekken waar je om moet rijden door wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld de N33 Assen-Eemshaven tussen de aansluiting met de A28 bij Assen en de afrit Siddeburen. Daar is de weg in beide richtingen dicht. Dan de N34, de Punt Zuidlaren tussen de aansluiting met de A28 bij de Punt en de afrit naar de N386 bij Westlaren. Daar is de weg in beide richtingen dicht. En dan nog in de provincie de N865 Schildwolde ten Post is dat. Tussen Woltersum en Schildwolde is de weg ook daar in beide richtingen afgesloten.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Eet smakelijk als je een broodje te pakken hebt. Dit is Hagen Doet nog een uur bij je met Sam Fender en Olivia Dean nu.
7: Het geluid van Groningen.
4: En Rain Me In.
7: Oog Radio.
8: Het ritme van jouw zaterdag. Haren Doet.

0: Olivia Dean en Sam Fender en Rain Me In. Nou, het tweede uur Rare Doet is begonnen, hè? Zo is het wel. En we hebben nog veel voor je klaarstaan. Tot 1 uur hoor je onder andere nog onze rubriek met plekken waarvan je misschien niet zo goed de achtergrond kent. Of gewoon überhaupt de plek niet kent. Nou, zou dat bij deze laatste editie wel
1: je
0: een beetje meevallen.
1: Je rijdt best wel vaak langs.
0: Nou, iedereen kent het Knutselsbos wel, mag ik hopen. In Glimmen. Heel bekende plek, maar wat is daar het verhaal achter? Nou, vandaag is dat Knutselsbos dus het onderwerp van onze zomerse rubriek. Met plekken die je dus misschien wel kent, maar de achtergrond daarvan misschien wat minder. Zometeen daar meer over. En we blijven in Glimmen dit uur, want ook vandaag wordt plaatselijk belang Glimmen. Daar wordt een ding georganiseerd samen met verenigingen en organisaties uit het dorp doen ze dat. Is een gezellige middag in Dorpshuis de Groeneberg, waar je kunt ontdekken hoeveel er eigenlijk te doen is in Glimmen. En dan hebben we het over sport, dan hebben we het over muziek, cultuur, ontmoeting en activiteiten voor jong en oud. Mieke van Wagenberg die zit in een heuse werkgroep Glimmenstraalt. Ja, er is zelfs een werkgroep in het leven geroepen.
1: Ja, ze hebben heel veel werkgroepen.
0: En Glimmenstraalt is ook de naam van het evenement. En daarop gaan we met haar vooruitblikken. Natuurlijk kun je ook altijd blijven delen wat jou bezighoudt met ons. Kun je dat delen via onze WhatsApp bijvoorbeeld. Gewoon met Oogradio 050-57-15-815. En ook via de Facebook, Instagram en TikTok kanalen Rare Doet. Kun je ons volgen. Kun je ook lid worden in het geval van Facebook. En ook zelf je evenementen op de timeline plaatsen. Dat werd onder andere gedaan vanuit Onnen zojuist. Want zij hebben eigenlijk een oproepje geplaatst vanuit Onnen, de popcore Onnen. Het is een inloopavond namelijk voor nog niet leden op 21 september van 19:30 tot 21:30 in de Tioff. Daar wordt iedere keer gerepeteerd en het gemengde koor van ruim 30 leden zoekt nieuwe enthousiaste leden en vooral mannenstemmen. Schijnt vaker een ding te zijn, horen wij ook wel bij popkoren, bij koren überhaupt. Maar mannenstemmen, die kunnen ze nog wel goed gebruiken. Dus ben je man, wil je zingen en kun je beter zingen dan hele Janne de Wielen van de Bus kan zingen, dan zijn ze heel erg...
1: Ja, maar ik ben geen man.
0: en ben je inderdaad mannelijk, dan ben je heel erg welkom.
1: Dus jij wacht straks.
0: Op 21 september. Ik werk op maandagavond, hele Janne, dat kan ik niet.
1: Goeie
0: heb ik een mooi excuus, hè? Zo is dat, ja. Het nieuws hoor je ook, de agenda voor de komende week. Ook nog hier in Rare Doet. En muziek is er ook, zoals Bob Sinclair en Love Generation.

0: Bob Sinclair en Love Generation.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Gisteren was in het centrum van Haren de 5e editie van de Seniorenmarkt. Bezoekers konden rekenen op een gezellige en informatieve middag vol ontmoeting, activiteiten en inspiratie. Om het lustrum extra feestelijk te maken, werd er een gratis lunch aangeboden. De Seniorenmarkt is een initiatief van Harenaar Jan van der Meulen, die de markt ooit startte met één doel: zichtbaar maken hoeveel organisaties zich in Haren inzetten voor het welzijn van inwoners. Inmiddels is de Seniorenmarkt uitgegroeid tot een jaarlijks evenement. En in het pand van het voormalige sushi-restaurant Hugo zal zich binnenkort opnieuw een nieuw restaurant gaan vestigen. Net als Hugo wordt er sushi geserveerd. Het wordt een afvalrestaurant waarbij je ook eten thuis kan laten bezorgen. Waarschijnlijk gaat het restaurant begin oktober open. En Stichting Oud Papier heeft €2000 ingezameld voor de familie van Zwaan Tuinsma in Burkina Faso. Een deel van de familie van Tuinsma's schoonzoon Suli moest opnieuw vluchten na gewapende aanvallen. De familie verblijft momenteel in tijdelijke opvang en heeft dringend behoefte aan voedsel, landbouwmaterialen, medische zorg en betere huisvesting. Met het geld kunnen ze ervoor zorgen dat zij zichzelf weer kunnen redden. En heb jij ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je tips naar harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel. Je hoort Kygo, Griffin en Khalid samen. Save my love.

0: Kygo, Griffin en Khalid en Save My Love bij Hare Doet. Ja, we doen al de hele zomer onze bijzondere rubriek, vind ik zelf wel. Het is namelijk onze rubriek over plekken die je misschien niet kent in de omgeving van Haren. Of plekken waarvan je wel de naam kent of de plek kent, maar niet zo goed de achtergrond of daar gewoon überhaupt niet zo heel veel over weet. Dat kan natuurlijk. Maar dan zit je goed bij ons, want dan vertellen wij jou hoe het daar zit. Nou, de hele zomer hebben we dat dus gedaan en we hebben echt plekken ontdekt, hele Janne, waarvan
1: nou ja, ik hoorde dus een verhaal was van iemand die ging naar Zuid-Laren fietsen en die moest toen wel even denken wat wij, waar, ik weet niet meer, dat land van Malle...
0: Malle Marietje.
1: Van Malle Marietje, dat hij er langs reed.
0: Ja?
1: Oh, ja, ja. Die, toen dacht hij meteen, nou, dat was heel toevallig.
0: Nou, leuk hoor, leuk. Ja, ik heb dus zo'n kennismaking gehad met de Witte Molen. We hadden het zaterdags over gehad. En ik ging fietsen, ook fietsen. En toen reed ik een lekke band bij de Witte Molen.
1: Ja, dat was ook een mooie kennismaking.
0: Ja, nee, dat was ook een mooie kennismaking inderdaad. Maar dat zijn dus plekken waarvan je dan, ja, ja, het bestaan wel weet, maar niet zo goed de achtergrond. En vandaag hebben we bij onze laatste editie deze zomer van deze rubriek hebben wij een, nou ja, zo'n plek die je wel kent. Maar misschien de achtergrond niet, want aan de westzijde van de Rijksstraatweg in Glimmen ligt het bekende Quintusbos. Maar dat noemen wij een bos. Maar is dat wel zo begonnen? Nou, niet helemaal, want het is namelijk oorspronkelijk aangelegd als een parkbos. Dat is eigenlijk een aangelegd bos. Vaak gebeurde dat bij landgoederen en dat is hier niet anders, want het Quintusbos heeft veel te maken met de geschiedenis van het Huis te Glimmen.
1: Ja, want zo'n 200 jaar geleden was het parkbos er al en werd het uitgebreid tot een landgoed. In dit geval van het eeuwenoude Huis te Glimmen. Heel vroeger stond er een kasteel en nu een mooie woning zo aan de Drentse Aa. De uiteindelijke aanleg van een bos kwam goed uit voor het stoken in het huis. Veel bomen zijn dan ook oorspronkelijk aangeplant met het doel om gekapt te worden voor brandhout. En daarom staan er vooral eiken en beuken. Nu is het verworden tot een wandelbos waarvan we de grote lanen en paden wel kennen. Bijvoorbeeld de Oosterbroekseweg tussen Glimmen en de Meentweg. Minder bekend is echter dat er ook best kleine paden zijn. Soms zijn die nog nauwelijks herkenbaar door de begroeiing. En eind 2024 werd er dan ook besloten door Staatsbosbeheer dat het Quintusbos zijn oude allure maar weer terug moest krijgen.
0: Ja, en daarom is uiteindelijk aan de slag gegaan met onder andere snoeiwerkzaamheden. Maar dat moet met precisie gebeuren, want dat hele complex is beschermd onder de Monumentenwet. En dat geldt niet alleen voor het complex, want ook de oude boswachterswoning is een rijksmonument. Die vind je aan de Rijksstraatweg, naast de Grote Laan. Die laan die heeft een hek waar je mits geopend gewoon zo doorheen mag lopen. Als je dat niet weet, dan kan het zomaar lijken op, ja, gewoon de zoveelste grote tuin en terrein van een woning.
1: Ja, en een boswachter, ja, die woont er al lang niet meer. Staatsbosbeheer is tegenwoordig de eigenaar van het Quintusbos en zij leveren dan ook de boswachters. Die laan op zich zelf nog wel bijzonder, want wat zou de langste oprijlaan van Groningen kunnen zijn? En hij is meer dan 700 meter lang. Het is een zogenaamde zichtlaan, welke loopt tot het huis op het landgoed met constant zicht erop. Dat is de woonboerderij Quintushoeven, dat ook door particulieren wordt bewoond. Zichtlanen zorgen door de manier van aanleggen vaak voor dat zo'n landgoed nog groter lijkt dan het al is. En in het geval van het Quintusbos is dat groot, want het hele terrein is tegenwoordig ruim 7 hectare groot.
0: Het Quintusbos is zeer open en ook de weilanden op het terrein horen erbij. Dat zijn de weilanden die door talrijke bomen zijn omringd. Sommige van die weilanden zijn in gebruik bij pachters en andere zijn weer toegankelijk voor jou als wandelaar. En verder kent het Quintusbos ook nog een vijverpartij en is er een openluchttheater. Het Quintusbos is dus openbaar toegankelijk, behalve het terrein van de woonboerderij, de verpachte weilanden en mogelijk enkele andere plekken. Je kunt het bos in via meerdere plekken, bijvoorbeeld aan de Oosterbroekseweg, Rijksstraatweg en Meentweg, vanaf meerdere plekken dus. Dus als je nu naar het Quintusbos gaat, let even op al die dingetjes. Dat is wel leuk, want het zijn wel plekken waar je, nou ja, een verhaaltje achter kunt zien misschien wel. Het is Hare Doet waarnaar je luistert. Zometeen krijg je de agenda voor de komende week. En het nieuws uit Groningen. Maar eerst Cock Robin. Dit is That You Were On My Side.

0: Robin, and thought you were on my side. Zometeen krijg je het nieuws uit de hele gemeente Groningen hier gewoon op Hoog Radio. Maar eerst in Haren Doet de agenda voor de komende week.
1: Ja, Ingrid Veldscholte en Josephine Wortelboer exposeren tijdens de openingsuren van het dorpshuis De Groenenberg op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 4:30. Het thema van de expositie is Overwegend Vrouw. Josephine Wortelboer werkt met keramiek, gebakken en geglazuurde klei met brons. Het boetseren naar model doet ze al in lange tijd. En dit heeft haar geleerd nauwkeurig te kijken naar de menselijke vorm. In haar werk vertaalt zij deze aandacht voor een menselijk lichaam naar beelden die zowel realistisch als meer gestileerd kunnen zijn. Ingrid schildert onder andere portretten en stadsgezichten van Groningen, maar de vrouw die neemt een bijzondere plaats binnen haar werk. In haar schilderijen zoekt zij naar een combinatie van vorm, uitstraling en emotie.
0: Woensdag kun je varen op het Zuidlaardermeer en een wandeling maken bij Tussenwater met het Groninger landschap. Je vaart dan vanaf de lijnen naar de aanlegplaats bij De Groeven en loopt daarna onder leiding van gidsen van het Drents landschap, mooie samenwerking dus, over graspaden, vlonderbrug en verharde fietspaden in Tussenwater. Op de overgang van de Hunze en het Zuidlaardermeer ligt Tussenwater. Het is een recent ontwikkeld natuurgebied waar je diverse riet- en moerasvogels ziet. Ook weidevogels, ganzen en eendensoorten zijn daar. Die excursie begint woensdagmiddag om 1:30. Aanmelden daarvoor kan via het Groninger landschap. Het is een heel mooi gebied. Ben je wel eens in Tussenwater geweest?
1: Nee.
0: Het is echt een heel mooi gebied. Het is heel. Ik ben er wel eens geweest. Het is heel vlak. En inderdaad, veel vogels daar. Als er wind staat, en dat zou ik er niet op de fiets doen. Want het is wel echt. Het is wel echt even doortrappen dan. Maar het is echt een heel mooi gebied. Ik wist niet eens dat het vrij recent ontwikkeld is, blijkbaar.
1: Ik ook niet. Als we het hebben over onbekende plekken, ja, van Tussenwater.
0: Maar dit is in Tinalo, hè? Dit is in Drenthe. Dit ligt bij De Groeven.
1: Ja.
0: Dus dat is niet ons gebied, zeg maar. Maar nee. Het ligt eigenlijk, als je zeg maar langs het Sprookjeshof fietst, dan ga je linksaf naar De Groeven toe. En dan gelijk eerste straat heb je Prins Bernhardhoef, geloof ik. Hè? Dan kun je dan de oude terrein heen. Die moet je voorbij fietsen en dan de volgende rechts. Af, dan rij je Tussenwater.
1: Oh, dan ben ik daar ook wel eens geweest.
0: Oh, nou, toch wel. Dan weet je nu hoe dat er Tussenwater is. Helemaal goed. Het is 12:30, tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je van hele Janne Lammerts.
1: Goedemiddag. Burgemeester Roelien Kamminga zegt dat de gemeente blijft optreden tegen overlast door daklozen. Volgens haar wordt er gehandhaafd zodra de overlast op een bepaalde plek ontstaat. De overlast heeft zich de afgelopen tijd onder meer verplaatst naar het nieuwe kerkhof en de nieuwe Boteringenstraat. Met een nieuwe grotere opvanglocatie hoopt de gemeente de overlast op straat verder te verminderen. En de directie van Groningen Airport Eelde hoopt dat het kabinet richting Prinsjesdag besluit om de vliegbelasting voor kleine luchthavens te verminderen. Door de situatie in het Midden-Oosten stijgende brandweerstofprijzen, maar ook heeft de luchthaven last van de vliegbelasting. Hier is ook een petitie voor aangeboden aan het kabinet. Groningen Airport Eelde wil graag dat het kabinet duidelijkheid gaat bieden over deze kwestie. En dan komen ze ook nog te weten of ze een uitzonderingspositie krijgen betreft de vliegbelasting. En dit weekend staat in het teken van de Nacht van de Vleermuis, waarbij in en rond Groningen verschillende avondwandelingen worden georganiseerd. In het Sterrenbos kunnen deelnemers vanavond onder begeleiding op zoek naar vleermuizen en geluiden beluisteren met een speciale detector. Ook bij Landgoed Braak en Vennebroek in Eelde-Paterswolde wordt op 4 september een vleermuisexcursie gehouden. De activiteiten moeten bezoekers meer leren over vleermuizen die door het verdwijnen van schuilplaatsen, lichtvervuiling en minder insecten steeds kwetsbaarder worden. En hoeveel fietsers maken dagelijks gebruik van de doorfietsroutes rond de stad Groningen? Dat is vanaf deze week live te zien op digitale displayborden die langs het fietspad te vinden zijn. De fietsentellers zijn geplaatst langs de doorfietsroutes naar Rode en Winsum. De actie is een pilot binnen de bredere campagne doorfietsroutes, die zich richt op forensen die dicht bij zo'n snelle fietsverbinding wonen of werken. Naast de motivatie voor de weggebruiker levert het initiatief nuttige data op. In totaal blijven de borden 5 weken staan. En nog het weer voor dit weekend. Vandaag blijft het overwegend bewolkt en vallen er verspreid buien. Er staat een westelijke en zuidwestelijke wind met een temperatuur van rond de 21 graden. Morgen wisselen wolken, buien en zon zich af, met een vrij matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. En de temperatuur blijft rond de 21 graden. En dit was het Oogradio Nieuws. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel. Ja, dit is de zender waar je het meeste rondom Groningen hoort. En dat geldt ook zeker voor wat er op de weg gebeurt. Ook dat hoor je hier gewoon op Oogradio. In het verkeer, verzorgd door Groningen Bereikbaar. Er zijn geen vertragingen waar de boel vast staat door files. Maar wel een aantal plekken waar je even om moet rijden door wegwerkzaamheden. Namelijk op de N33 Assen-Eemshaven. Tussen de aansluiting met de A28 bij Assen en de afrit Siddeburen is de weg in beide richtingen dicht. Dan de N34, de punt Emmen tussen de punt en de aansluiting met de A28. En de aansluiting met de N386 bij de afrit Zuid-Laren. Daar is de weg in beide richtingen dicht. En tot slot de N865. Dat is ten post Schildwolde, de Meenteweg. Tussen Woltersum en Schildwolde is de weg daar afgesloten. Nieuwe muziek, die hoor je ook voor het eerst in Groningen bij het geluid van Groningen Oogradio. Zoals Marshmallow en Cameron Whitcomb, dit is Hallo.

0: Dat was nieuwe muziek op Oog Radio van Marshmello en Cameron Whitcomb. En hallo. Ja, vandaag organiseert Plaatselijk Belang Glimmen samen met verenigingen en organisaties uit het hele dorp een gezellige middag in Dorpshuis de Groeneberg. Van 2 tot 6 kun je dan ontdekken hoeveel er in Glimmen te doen is. En dat gaat over van alles, hè? Dus sport, muziek, cultuur, activiteiten, ontmoeting. Er is van alles te beleven. Mieke van Wagenberg is lid van de werkgroep Glimmen Straalt en bij ons aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want dat is de werkgroep zijn naam, maar ook de naam van wat jullie vanmiddag organiseren, hè? Glimmen Straalt.
1: Zeker, wij willen laten zien wat er niet allemaal te doen is in Glimmen. En hoeveel mensen niet bezig zijn om van alles en nog wat te organiseren, waar dus we heel veel mensen aan deel kunnen nemen. En omdat we zijn eigenlijk ook op het idee gekomen omdat er best veel vernieuwing is, of verjonging, hoe moet je dat noemen in Glimmen. En toen dachten we, het is eigenlijk toch wel belangrijk dat we één keer in de zoveel tijd eens laten zien wat hier eigenlijk allemaal gebeurt.
2: Ja, Glimmen.
1: Nou, en vandaar.
2: Ja. Ja, Glimmen Straalt, hoe komen jullie op die naam?
1: Nou, we hebben inmiddels Glimmen Zorgt, Glimmen Denkt Vooruit, Glimmen... Nou, en zo zijn er veel meer. En toen dachten we, nou, Glimmen Straalt.
0: Ja.
1: Ja, want we stralen hè, op deze middag. En niet alleen natuurlijk op deze middag, maar juist door het jaar heen met al die activiteiten die hier zijn.
0: Ja, nu zeg je heel veel...
1: Nou, dat vinden we leuk.
0: Ja, nu zeg je heel veel activiteiten... Maar dan ben ik wel benieuwd, hoeveel verenigingen zijn er dan bijvoorbeeld in Glimmen, als je het zo allemaal bij elkaar optelt?
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het zijn niet eens allemaal verenigingen. Het zijn ook gewoon best veel. Kijk, je hebt natuurlijk de tennisclub en je hebt de voetbalclub. En, hè, en je hebt de Koningsdag die wordt georganiseerd. Je hebt natuurlijk Plaatselijk Belang, je hebt het Dorpshuis, Glimmen Zorgt, noem maar op. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon dansfitness. Je hebt gymnastiek, er wordt hier floor. Gespeeld, er wordt gevolleybald, er wordt gezongen, er wordt door mannen, er wordt gezongen door vrouwen. Dat zijn gewoon clubjes. Mensen die met elkaar iets doen, maar waar je aan mee kunt doen, als je dat leuk vindt.
0: Ja, nu zijn jullie in Glimmen met zo'n 1400 mensen, hè, inwoners.
1: Ja.
0: Hoeveel van die inwoners zijn al op de een of andere manier wel betrokken bij iets in Glimmen? Weet je dat zo?
1: Nee, dat zou ik niet weten. Nee.
0: Maar als je een inschatting zou moeten maken, is iedereen, laten we zeggen, driekwart of zo, is wel op de een of andere manier?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat dat best veel is. Maar wat wij wel merken is, en dat merken we bijvoorbeeld in het dorpshuis, dat het dorpshuis eigenlijk steeds meer gebruikt wordt voor activiteiten. En dat betekent dus dat er iedere keer weer iemand is die, of een paar mensen die iets willen doen. En dat dan gaan organiseren.
0: Ja.
1: Dan komen er weer andere mensen bij. Dus we hebben wel het gevoel dat er steeds meer animo is om dit te doen. Om iets met elkaar te doen. En dat willen wij dus ook heel graag, hoe noem je dat, ondersteunen. Door te zeggen van nou, laat maar zien wat je doet.
0: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat dit dan ook wel, je zegt de mensen die... dit is een groep mensen die best actief is. Maar de meeste mensen die actief zijn, die weten vaak ook wel wat er in het dorp te doen is. Ik denk dat het juist dan wel een uitdaging is om juist die mensen die minder actief zijn of er minder interesse in hebben, om die juist binnen te krijgen. Dat is juist de uitdaging, denk ik.
1: Dat is ook de uitdaging. En dat is ook waarom we bijvoorbeeld dit doen. We hebben natuurlijk geflyerd. Bij iedere brievenbus hebben we een foldertje gebracht. En we zetten natuurlijk op Glimmen deelt. En het is natuurlijk zo, naarmate je een aantal mensen bij elkaar krijgt, kun je deze vraag ook stellen. Doen jullie buren mee? En zo ja, wat leuk. Zo nee, waarom niet? Nodig ze uit. Kijk. Dus dat is ook iets wat we willen stimuleren. Want dat is inderdaad best een belangrijke vraag.
2: Ja, dat klinkt heel goed, want je kan allemaal informatie, maar dan kun je zo muziek. Want er is ook de Glimmense band De Drift. Vertel daar eens wat over.
1: Ja, die is volgens mij eerlijk gezegd, misschien heb je dan verkeerd aan de telefoon. Want eigenlijk weet ik dat niet eens zo goed. Ik weet alleen dat het een Glimmense band is en dat ze ontzettend graag willen optreden. En wij willen ze natuurlijk heel graag de gelegenheid geven om op te treden. Want wij vinden het heel mooi dat het eindigt met een mooie band natuurlijk. Fantastisch.
0: Ja, ja. Als ik het dan zo mag omschrijven, als ik zo hoor wat jullie gaan doen vandaag. Het klinkt een beetje als een soort hele grote dorpsopendag. Eigenlijk.
1: Ja, dat is het. Dat is een heel mooi woord.
0: Ja, precies. Dus een beetje muziek, een beetje gezelligheid, een beetje activiteit om te doen.
1: Ja.
0: Kortom, een enerverende toestand daar vandaag bij het dorpshuis.
1: Nou ja, dat hopen we natuurlijk. Hè. We hebben inmiddels toch ook wel 2 tenten opgezet van je weet maar nooit. Nou ja, die zijn ook weer voor om een lekker hapje te eten of hè, zoiets. Maar, maar de bedoeling is dus echt dat het clubjes zijn, verenigingen en clubjes van mensen die samen iets doen. En die kunnen hier laten zien wat ze doen. Wandelen, hardlopen, om al wat te noemen. Maar ook duurzaam glimmen. Nou ja, wat ik zei, glimmen zorgt, de dorpsondersteuner lopen.

0: daar zijn bewegingsactiviteiten, zeg maar.
1: Nou, heel goed. Ik zou zeggen, iedereen in Glimmen en omgeving om 2 uur vanmiddag of iets later, dat mag natuurlijk ook, naar het dorpshuis de Groeneberg. En dan kun je dan tot 6 uur terecht.
0: Precies.
1: Nou,
0: ja.
1: Heel goed. Mieke, dankjewel. Heb je er een beetje zin in? Eigenlijk zelf.
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ja.
1: Precies.
0: En ik ben de hele ochtend bezig geweest met het interrichten. En heerlijk. Ook weer met 10, 15 mensen staan we hier, zijn we hier aan het werk. Hartstikke leuk om te doen.
1: Ja, ja. En heb je daarna nog wel weekend? Of denk je van, goh, ik vraag het maar gewoon. Ja.
0: Nee, ja, tuurlijk. Ik bedoel, morgen kunnen we weer uitslapen, hè?
1: Dan wens ik je daar veel succes mee.
0: Moet natuurlijk ook weer opruimen. Maar
1: ja, nee, oké.
2: Okay. Succes met de laatste voorbereidingen.
0: Ik vind het hartstikke leuk.
1: Ja. Precies. Nou, heel veel plezier alvast.
0: Ja hoor, gaan we doen.
1: Oké, okay.
0: Prima.
1: Fijn weekend.
0: Bedankt.
1: Doei. De Fuji is nu...

0: Stay, de Kid Laroi en Justin Bieber. Ik doe eventjes, hier staat een deur open, die doe ik even dicht. Want wat we hier nu gaan doen, Eliane, dat hoeven we niet naar buiten te gooien. Want dit zijn de diepste geheimen die jij in Haren aan het doen bent. Dit zijn jouw sociale media berichten. Eliane, heb je nog wat dingetjes?
1: Ja, er gebeurt natuurlijk altijd genoeg op de sociale media. Veel mensen ook promotie van Open Monumentendag. Dat beginnen ze ook over een paar weken weer.
0: Ja, 12 september en 13,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, dan kan je onder andere bij Molen de Hoop een kijkje nemen.
0: Oh, dat moet je doen. Dat lijkt me echt. Dat moet je echt doen. Als je een keertje Molen de Hoop wil zien, dit is de kans, zeg maar.
1: Ja, hè? Nou ja, bekende molen, ja, voor ons ook.
0: Ja, nee, absoluut. Nee, jij bent in de war met de Witte Molen, denk ik.
1: Nee. We hebben een tijdje als ons logo gebruikt, toch?
0: Molen de Hoop, ja, dat klopt. Ja, dat ken je. Nee, ik dacht dat je bedoelde dat we het er laatst over hadden gehad. Maar dat was de dus,
1: dat is,
0: Witte Molen. Nee, oké, dan ben ik zelf in de war, hoor. Nee, oké.
1: Nou ja, lees het ook over het onweer. Was een paar dagen terug. Blikseminslag, ja, in Groningen-Zuid.
0: Ik ben dus daar ook wakker van geworden, Elian. En ik dacht echt op dat moment dat die klap onweer ging. Toen werd ik er wakker van en toen rammelde en trilde het. En toen dacht ik echt, en ik zit er echt 5 kilometer vanaf of zo. Met de woning. Maar ik dacht echt van, oh god, daar gaat het eraan. Heel gek.
1: Ja, maar in Haren is die dus ook gehoord.
0: Ja. En ik begreep dat zelfs.
1: Klappers rond 1:30.
0: Maar ik begreep dat er zelfs aan de andere kant van de stad, aan de Populierenlaan, dat las ik bij Dapper van den Noorden of zo, dat daar een raam uit de sponning is geknapt. Dus,
1: dat is minder.
0: Klap geweest, inderdaad, ja. Nou ja, hoe dan ook. Als je zelf dingen te melden hebt, laat het ons weten. Dat kan altijd via onze social media kanalen. Haren Doet vind je op Instagram, Facebook, TikTok. En je mag altijd appen naar Hoog Radio, hè? Via 050 57 15 815. Dit is de Alan Parsons Project. Don't answer me.

0: The Alan Parsons Project. En Don't Answer Me bij Hagedoet op Oog Radio. Nou, dat zit er ook weer op. Maar ja, het is einde vakantie. Je hebt zojuist hier in Hagedoet ook de laatste keer onze rubriek met zomerse dingen gehoord. Volgende week gaan we iets nieuws starten. Dat heet Hagen Rond.
1: Ja. Hè?
0: Dat is de titel die we eraan gaan geven. En dan gaan we iedere week op diezelfde tijdstip, op datzelfde tijdstip van 11:15 gaan we dan eigenlijk allerlei thema's behandelen. Van alles en nog wat komt er voorbij.
1: Iets meer achtergrond in Hagedoet.
0: Precies, geschiedenis, boeken, de biotoop.
1: Ja, dat is wel leuk. Die gaan als eerste aftrappen, kan ik alvast zeggen.
0: Hartstikke leuk. Dus dat vanaf volgende week. Een iets ander Hagedoet, een mooi nieuw onderdeel. En Oogsport is ook terug.
1: Ja,
0: straks
1: beginnen
0: ze. Om 2 uur kun je weer luisteren op dit kanaal naar Oogsport. Met alle sportieve dingen die hier in het weekend gebeuren. Hier in de gemeente Groningen. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal, hoe de seizoenen weer beginnen bij bijvoorbeeld de voetballers en zo. Dus hartstikke leuk, ja.
1: Ja, ik denk ook van ja, inderdaad, gewoon weer lekker los daarmee.
0: Zo is het. En dan gaan we dat iedere week weer herhalen en herhalen en herhalen. En daar past Martin Garrix goed bij met Ed Sheeran. Repeat it.
1: Fijn weekend.
0: Tot volgende week.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Oogradio.
7: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Oogsport van zaterdag 29 augustus. De eerste van seizoen 2026-2027. Mijn naam is Wouter van der Made en ja, we waren er even tussenuit, maar zijn volledig opgeladen weer terug voor een nieuw seizoen vol met top- en amateursport uit Groningen. Nou ja, volledig opgeladen. Een aantal verslaggevers genieten nog even van een welverdiende vakantie, want pas halverwege september gaat het echt los. Gebeurt er dan helemaal niets? Nee, nee, zeker niet. Integendeel zelfs, want FC Groningen is al vier speelrondes onderweg. Gisteren werd in de Euroborg wel helaas verloren van Fortuna Sittard. Daarover later meer. Want hoewel het competitievoetbal in het Groningse amateurvoetbal nog moet beginnen, starten diverse eerste divisieteams al aan de voorronde van de beker. Waaronder PKC 83. Zij spelen tegen stadsgenoot SC Stadspark. Straks om 14:30 is deze wedstrijd live te volgen op Oog Radio. Nou, verder praten we hierbij over het laatste sportnieuws. En je hoort de beste muziek in
3: Oog Sport.

0: Ja, heerlijk muziek op Oog Radio. Dat is toch even mooi om mee te beginnen. Maar wij gaan snel naar de sport. Want het Noorderplantsoen is dit weekend natuurlijk nog de thuisbasis van het Noorderzonfestival. Maar op zaterdag 7 november klinkt er voor de 68e keer het startschot van de plantsoenloop. Het is daarmee ook de oudste loop in de stad. De inschrijvingen zijn daarvoor inmiddels geopend. Daarom aan de telefoon van de organisatie Johan Meijer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de oudste loop in Groningen, maar ook de leukste, lees ik op de website.
1: Ja.
0: Wat maakt de plantsoenloop zo bijzonder? Hallo? Dan denk ik dat de verbinding even is weggevallen. Goedendag, meneer Meijer.
1: Al dik in de 70, 80 zijn die nog elk jaar aan de start. De plantsoenloop maakt het heel erg leuk om na de 4 mijl zo'n zaterdag in de plantsoen te beleven.
0: Nou, hartstikke goed. Het eerste stukje kwam niet mee, maar zeker dat laatste stukje wel. Ja, want de 4 mijl en de plantsoenloop zijn natuurlijk wel echt de grote ja, buitenhardloop afsluiters van het seizoen, of niet?
1: Nou, zeker in de stad. Er zijn natuurlijk veel landelijk, zijn natuurlijk nog een heleboel. Maar in de stad feesten het zaterdag en zondag van oktober het 4 mijl weekend. En dan 3 weken de plantsoenloop. Ja, dat is wel al 40 jaar zo. Ja, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, precies. Ja, en want net als met de 4 mijl kunnen mensen zich gewoon opgeven om mee te lopen. Maar ze kunnen ook meelopen voor een goed doel, toch?
1: Ja, bij de plantsoenloop hebben wij het goede doel. Het Prinses Beatrix Kinderziekenhuis. Daar kun je een actiepagina voor aanmaken. Op het moment dat jij opgeeft kun je daarvoor aanmelden. Dat wil ik. En dan kun je daarvoor geld bij elkaar halen. Bij de 4 mijl is KWF het goede doel. En als je daar €500 bij elkaar verzamelt via je actiepagina, dan krijg je je startnummer daarvoor om deel te nemen. En een shirt.
0: Ja, precies.
1: Dus dat zijn twee goede doelen waar we veel geld voor ophalen. Vinden we belangrijk. En ja, dat blijkt toch altijd nog altijd goed te werken.
0: Ja, sowieso op hardloopgebied gaat het bij jullie organisatie goed. Want jullie hebben natuurlijk ook nog de marathon toegevoegd aan de kalender. Ja, die gaat volgend jaar ook weer, gaat volgend jaar ook weer gelopen worden, toch?
1: Die gaat zeker volgend jaar ook weer gelopen worden. We zijn nog even aan het puzzelen met de datum. Maar daar komen we begin volgende week gaan we daar duidelijkheid over geven.
0: Kijk, in ieder geval voor de lopen van dit jaar kunnen mensen nog inschrijven. Zeker voor de plantsoenloop, die inschrijving is open. Ja, wat is een beetje de ervaring met hoe hard het loopt? Moeten mensen die denken van, oh, ik wil daar graag aan meelopen, maar ik heb nog geen startbewijs, moeten die opschieten? Of kunnen die nog even gaan trainen en kijken van, nou, ik moet even kijken of me dat wel gaat lukken?
1: Nou, ik zou zeker niet wachten. Ik ben toevallig een paar dagen in Italië op vakantie. En ik heb vanmorgen nog even gekeken. En ik zag dat de 8 kilometer, daar zijn we voor 70% al gevuld. En voor de 4 kilometer zitten op de helft van de aantal beschikbare startnummers. Dus ik zou zeggen, wil je met de 8 of de 4 kilometer meelopen, dan zou ik niet te lang wachten. Voor de kids maken we eigenlijk altijd genoeg ruimte. Dus daar is altijd genoeg.
0: Ja, precies. Ja, en wat kunnen deelnemers verwachten van de route? Het gaat natuurlijk door het Noorderplantsoen. Hoe ziet de route er verder uit?
1: Nou, die is eigenlijk onveranderd ten opzichte van de andere jaren. We hebben het een paar jaar geleden hebben we natuurlijk hard gepuzzeld om te kijken of we een 2 kilometer parcours of 4 kilometer parcours hebben kunnen maken. Dat is gelukt. Tot de grote blijdschap van heel veel lopers, doordat je elkaar niet elke keer inhaalt. Dus die formule blijft onveranderd. Met alle bulten erin, start en finish in het plantsoen bij de muziekkoepel. Dus de plantsoenloop zoals de plantsoenloop de afgelopen jaren is geweest.
0: Kijk, hartstikke mooi.
1: We hopen wel mooi weer dit jaar, in ieder geval droog weer. Want afgelopen jaar was het natuurlijk spoelende regen. We mochten de pret niet drukken, maar uiteindelijk is het toch leuker als het droog is.
0: Precies, daar gaan we met z'n allen voor duimen. Ja, mensen die dus deel willen nemen aan de oudste loop van de stad en dus ook de leukste, ja, die kunnen zich inschrijven via plantsoenloop.nl. Dank u wel, Johan Meijer van de organisatie van onder andere de plantsoenloop en de 4 mijl in Groningen.

0: Run to you, Brian Adams.
1: Sport nieuws.
0: Ja, FC Groningen heeft vrijdagavond met 2-3 verloren van Fortuna Sittard. In een speciale bommenberend wedstrijd schoot volgens FC Groningen trainer Dick Lukien vooral de verdediging tekort.
2: Alleen, we hebben met z'n allen niet goed genoeg verdedigd om hier een resultaat te halen. En dat is gewoon doodzonde, want het had niet gehoeven, denk ik.
0: Al dus FC Groningen trainer Dick Lukien in gesprek met onze verslaggever Joey Keizer. Ja, Fortuna Sittard opende de score in de 12e minuut. In de 20e minuut maakte David van der Werf de enige Groningse treffer. Fortuna scoorde daarna nog 3 keer, waarvan de laatste in de 87e minuut in het eigen doel ging. Lukte FC Groningen echter niet om in de resterende 11 minuten een punt uit het vuur te slepen. Nou, in Groningen vindt vandaag de 12e editie van de Groningen Swim Challenge plaats. Honderden deelnemers zwemmen verschillende afstanden om geld op te halen voor onderzoeken naar kanker die op het UMCG worden uitgevoerd. Inmiddels is al ruim 192.000 euro opgehaald. En de finish van alle afstanden is in de Oosterhaven, waar de deelnemers van de langste afstanden in de loop van de middag en de vroege avond worden verwacht. Ja, en Donar start vanavond in Wildervank aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. In de Wildervankhal is Hot Pepper Heat de eerste tegenstander in een reeks van oefenwedstrijden in de regio Groningen en Drenthe. Ja, en zaterdag 12 september wacht de eerste test. De Supercup tegen Zwolle in Zwolle. Landstede Hermers die werden landskampioen. Donar won vorig seizoen de beker. En dat is dus ook de traditionele opener van het Nederlandse basketbalseizoen. En op vrijdag 2 oktober begint dan Donar aan de B-Next League, de gezamenlijke competitie met de Belgen.
1: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

Seeds of Love. Tears for Fears. Ja, en om 2:30 zouden wij schakelen naar Sportpark PKC 83. Daar wachten we nog heel even mee. Meestal beginnen wedstrijden iets later dan de geplande starttijd. En er wordt ook een minuut stilte gehouden, hebben wij begrepen, op Sportpark PKC 83. Nou, hoe dat straks allemaal zit, kan onze verslaggever Andor Heij uitleggen. Maar daardoor schakelen we even iets later naar die wedstrijd. Ja, want wat voor wedstrijd is dat? Want het amateurvoetbal in de divisies zijn al begonnen. Maar in de klasses begint het pas halverwege september. Toch staan veel Groninger teams al op de velden vandaag, want er is de voorronde van bekervoetbal. En, een van die wedstrijden is dus PKC 83 tegen SC Stadspark. Een echt Gronings onderrondje. Nou, die wedstrijd die zal dus even na 2:30 beginnen en is hier live te volgen. Verder wordt er nog volop gevoetbald door onder andere Velocitas. Komt ook dit seizoen weer uit in de eerste klasse H, maar speelt dus nu een voorronde bekerwedstrijd tegen Winsum. Die wedstrijd begint om 3:00, net als Gorecht tegen Drentina. Gorecht dat in de tweede klasse O uit gaat komen. Dan nog Bikwik, ook weer eerste klasse H. Net als Velocitas, net naast de promotie naar de vierde divisie gelopen in die laatste speelrondes van de eerste klasse H afgelopen seizoen. Om 2:30 trappen zij af uit tegen Noordse Schut. En een wedstrijd die al is begonnen is de wedstrijd van Oranje Nassau. Zij spelen uit bij Raptim. Ja, Oranje Nassau dat al jaren in de eerste klasse actief was. Sinds 1999 niet meer gedegradeerd naar de tweede klasse. Dat is dus afgelopen seizoen wel gebeurd. Zij komen dus vanaf 2:30 uit in de tweede klasse. Dan hebben we verder nog het tweede team van Bikwik in de derde klasse D. Komen zij uit. Zij gaan spelen tegen Helpman. In de voorronde van de beker. Die wedstrijd begint dus ook om 2:30. En om 5:00 de laatste wedstrijd van vandaag. Groen-Geel, dat promoveerde naar de tweede klasse afgelopen seizoen. Zij spelen hun voorronde bekerwedstrijd tegen WKE. En dan gaan we dus zometeen naar Sportpark PKC 83, naar Andor Heij bij PKC 83 tegen SC Stadspark. Maar eerst even naar de muziek.

0: 90's Kids van Direct. Ja, nou gaan we wel schakelen naar Sportpark PKC 83... naar verslaggever Andor Heij bij de bekerwedstrijd tussen PKC 83 en SC Stadspark.
1: Ja, we spelen hier 3 minuten. De stand nog altijd 0-0. De wedstrijd die begon met een minuut stilte voor Henk van Duinen, de vaste omroeper van PKC, die afgelopen week is overleden. Dus een droevig moment dus. Maar goed, de eerste grote kans was voor Stadspark, maar doelman met Sven Bakker van PKC 83 wist die bal te keren. En zo staat het hier na 4 minuten spelen nog altijd 0-0.
2: Oog Radio.

0: spelers van Stadspark. Die zijn niet doorgegeven. En er was verder ook niemand van Stadspark even in de gelegenheid om mij even die nummers door te geven. Dat ga ik in de pauze wel eventjes voor elkaar weten te krijgen. Dus als je even geen naam van de Stadsparkspeler hoort, dan ligt dat daaraan. De bal nu weer weggewerkt door een rondschok. En de spits van PKC die helemaal terug is gekomen naar achter om zijn verdediging te ondersteunen. Nou, de eerste kansjes zijn dus voor Stadspark. PKC moet de eerste kans nog krijgen. Er is hier 12 minuten gespeeld en de stand is nog altijd 0-0.
1: Ja, en uiteraard houden we ook de andere bekerwedstrijden voor jullie in de gaten als het gaat om de tussenstanden. En die wedstrijden zijn onder andere Velocitas tegen Winsum, Goor tegen Drentina, Noordse Schut Bikwik, Raptin Oranje, Nassau Groen-Geel tegen WKE. Ja, daar staat allemaal nog 0-0. Dat komt ook omdat sommige wedstrijden nog niet begonnen zijn. Maar de wedstrijd Helpman Fit Boys is wel begonnen. En daar is Helpman met een vliegende start begonnen. Want zowel in de tweede als in de tiende minuut wisten ze het doel te vinden. Helpman dus op 2-0 voorsprong tegen Fit Boys.
2: Oog Sport.

0: Pointer Sisters, Automatic. Ja, en bijna alle Groningse teams staan dit weekend al op het voetbalveld. Op het amateurvoetbal bedoel ik dan. En niet omdat de competitie al is begonnen, dat gebeurt halverwege september. Maar omdat de Groningse amateurvoetbal nu verwikkeld is in de voorrondes van het bekertoernooi. En een van die wedstrijden is PKC 83 tegen SC Stadspark. Om 2:30 begonnen en in het commentatorhokje zit voor ons verslaggever Andor Heij.
1: 18 minuten gespeeld in deze, ja, een leuke stadsdeel. Het Stadspark heeft de eerste kansjes gehad, maar inmiddels heeft PKC de wedstrijd iets meer onder controle. Wel nu het Stadspark toch ten aanval trekt. Stad wordt nog altijd 0-0, of had ik dat al gezegd. In ieder geval PKC speelt achterin even rond. De man Sven Bakker geeft die bal mee. En PKC gaat aan een aanval bouwen. Stadspark, nog altijd getraind door Jermaine Beck, werd vorig jaar kampioen in de derde klasse en promoveerde naar de tweede klasse en zit dus in deze pool met de tweede en eerste klassers. PKC gedegradeerd uit de vierde divisie en zal ongetwijfeld dus weer proberen mee te doen om dat niveau weer terug te krijgen. PKC op dit moment even na, op de kant van de 16 bal wordt ingebracht. Nee, kan niet gecontroleerd worden en wordt weggedreven. Boomstra volgens mij. En dan gaat Stadspark weer in de aanval. 19 minuten gespeeld, terwijl PKC het overneemt. En de stand hier nog altijd op Sportpark De Kring 0-0.
0: Ja, dat is ook de tussenstand bij bijna alle bekerwedstrijden die op dit moment gespeeld worden, met uitzondering van Helpman, dat een vliegende start kende tegen Fit Boys. In 8 minuten werden er 2 doelpunten gemaakt, daar dus de stand 2-0. En over vliegende starten gesproken, want ook om 2:30 begon de bekerwedstrijd tussen Mamejo en FC Leeuwenborg. En Leeuwenborg na een kwartiertje al 3 keer gescoord. In de 7e, de 10e en de 14e minuut vonden zij al het net en staat Leeuwenborg dus met 0-3 voor op bezoek bij Mamejo. Oog.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
8: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Radio.
10: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
4: Ja, goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van Oog Sport op zaterdag 29 augustus. Ja, de eerste uitzending van seizoen 2026-2027. Ja, mijn naam is Wouter van der Made. En hoewel de meeste Groningse sporten in september pas weer in competitieverband beginnen, zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. FC Groningen bijvoorbeeld is inmiddels alweer 4 speelrondes onderweg en verloor gisteravond met 2-3 van Fortuna Sittard. Daarover later dit uur meer. Want de amateurvoetballers zijn dit weekend begonnen met de bekercompetitie, waaronder PKC 83 tegen stadsgenoot SC Stadspark. En Andor Heij is bij ons aanwezig bij deze wedstrijd.
11: Ja, een dik half uur speelt inmiddels. Stand hier nog altijd 0 tegen 0. Weinig kansen en dus een logische tussenstand.
4: Ja, en ook houden we uiteraard de tussenstanden op de andere velden in de gaten. Want bijna ieder Gronings team speelt nu wel een bekerwedstrijd. Nou, verder praten we je bij over het laatste sportnieuws. En hoor je de beste muziek in...
12: Oog Sport.
4: Maar eerst gaan we terug naar de kring. Naar PKC 83 tegen SC Stadspark Andor.
11: Ik half uur gespeeld, stand nog altijd 0-0 net de eerste kans gezien voor een PKC 83. Maar Willem Bel, die vandaag de aanvoerder is bij de ploeg van Joop Gal, die kopte die bal naast. PKC en Stadspark spelen trouwens in de pool van drie. De derde deelnemer is Germanicus. En midweek wordt door Stadspark thuis tegen Germanicus gespeeld. Dan is het volgende week zaterdag in Coevorden. Is het Germanicus PKC 83. En de eerste twee ploegen uit deze pool die gaan door naar de knock-outfase. En er is ook een nieuwtje bij tegenwoordig. Want in die knock-outfase speelt altijd de club, de lager spelende club, qua klasse, een thuiswedstrijd. Het KNVB afgelopen week bekendgemaakt. Dus behalve dus als twee clubs uit dezelfde klas tegen elkaar spelen, dan is het de loting. Maar volgens de loting, maar als het anders is, dan speelt altijd de laagspelende club dus thuis. Even kijken, hier staat nu 32 minuten, is het een beetje op de klok en de stand is nog altijd 0 tegen 0.
4: Ja, en ik zei het net ook al, op de andere velden wordt ook flink gebekervoetbald. Om 2 uur begon bijvoorbeeld al Rapteam tegen Oranje Nassau. Daar zijn verder nog geen doelpunten gemeld. Verder Helpman tegen Fitboys kende een flitsende start. In de tweede en de tiende minuut scoorde Helpman en staat dus met 2-0 voor. Die wedstrijd begon om 2:30. Net als de wedstrijd Mamio tegen Leeuwenborg. Een ander Gronings onderrondje dus in het bekervoetbal. En daar ging Leeuwenborg met een vliegende start uit startblokken. In de 7e minuut was het Mitchell van Kalsbeek. In de 10e minuut Mike Wijdgraaf. En in de 14e minuut Kiki Lucas. Ja, het is 3-0 dus voor Leeuwenborg tegen Mamio. Verder wordt vanaf 2:30 de wedstrijd Noordse Schut Bikwik 1887 gespeeld. En het tweede team van Bikwik 1887, dat mag op bezoek bij ONR. Ook die wedstrijd begon om 2:30. En zojuist begonnen, als het goed is, Hogezand tegen GVV Rapiditas. Net als Velocitas tegen Winsum. Gorecht tegen Drentina en over een klein kwartiertje Groen-Geel tegen WKE 16.

0: met Avicii even, want er is gescoord bij PKC 83 tegen SC Stadspark Andor.
1: PKC is op voorsprong gekomen door een doelpunt van Sam Koelstra. Dat was een hoekschop van Jarno Pik. En Koelstra die stond heel vrij en die kon die bal zo inkoppen. En zo staat PKC hiervoor 1-0.

0: Davina Michel, Sweetwater. Ja, je hoort hem, de goaltune, want er is gescoord bij PKC 83 tegen Stadspark. Ja, je hoorde het net al even in de onderbreking bij de muziek. Maar we gaan snel naar de kring, naar Andor, bij dus die wedstrijd PKC tegen Stadspark.
1: Ja, na 32 minuten was het Sam Poelstra die na een corner van Jairo Fick de 1-0 binnenkopte. Jairo Fick die maakte net een overtreding en die kreeg daarvoor ook nog eens de gele kaart. De Stadspark werd nog eventjes gevaarlijk, maar de bal werd keurig door de PKC-verdediging onderschept. Voordat de Stadspark echt gevaarlijk kon worden. Nu doelman Sven Bakker van PKC heeft de bal. Jan Hooijveld tegenover hem een beetje dreigend doen. Maar goed, dat lukt natuurlijk nooit als je de bal vast hebt om hem dan het uit de handen te krijgen, zeg maar. PKC op dit moment in de aanval. De bal gaat richting het centrum, richting Jan Hooijveld. Maar die bal was slecht en de Stadspark kan overnemen. Nu hier aan de linkerkant. Een stevig duel en ja, een overtreding gezien. Justin Mulder heeft nu de bal in zijn handen. PKC of Stadspark krijgt die vrije trap. En die gaat genomen worden door de Meran Ali. Astley, ja, die staat ook niet op het formulier, maar ik ken hem toevallig qua gezicht. Een vroeger voetballer bij Dize West, onder andere uit Stille. En ook Achilles 1894. Die is wel Spark weer aan het opbouwen, maar de bal wordt toch besloten om rond te spelen. PKC zet eventjes hoog druk en die gaat die bal helemaal terug naar Joël Routes, de doelman van Stadspark. En die geeft die bal mee aan de rechterkant. Nou, zo gebeurt er niet echt heel veel op dit moment. 40 minuten gespeeld, nog maar 41 minuten. En PKC 83 staat dus voor doorrijden met 1 tegen 0.
0: Ja, en verder voetballen de vrouwen natuurlijk ook vandaag. Ook daar beginnen ze met bekerwedstrijden, waaronder de vrouwen van Oranje-Nassau. Zij speelden tegen de combinatie van Achilles ATC. Kwamen in de eerste helft nog op een 1-0 voorsprong, dankzij een doelpunt van Robin Jazet. Maar in de 57e minuut en in de 67e minuut kregen zij twee tegendoelpunten te verwerken. Dat is dus ook de eindstand van in ieder geval de bekerwedstrijd tussen de vrouwen van Oranje-Nassau en Achilles ATC. Dan gaan de heren natuurlijk ook nog bezig. Om 2 uur is er al afgetrapt tussen Raptim en Oranje-Nassau. Daar nog steeds 0-0 volgens onze gegevens. Helpman op een 2-0 voorsprong tegen VIP Boys. Mamio staat achter op het eigen veld tegen stadsgenoot Leeuwenborg. 0-3 dankzij een flitsende start van dus de bezoekers. Noordse Schut speelt tegen Bikwik 1887. Ook om 14:30 begonnen daar nog steeds 0-0. ONR tegen Bikwik 1887. Het tweede team. Dat staat ook nog steeds 0-0. Hoge Zand, GVAV Rapiditas, net begonnen. Ook daar nog steeds de brilstand. Net als bij Velocitas tegen Winsum. Gorecht tegen Drentina. En Groengeel WKE 16 is net begonnen. Die wedstrijd dus om 3:15 afgetrapt. Ja, flink bekervoetbal in de stad.

0: ja, Michael Jackson, Man in the Mirror. En de laatste seconde, denk ik, tikken weg bij PKC 83 tegen SC Stadspark. En dan bedoel ik natuurlijk de eerste helft. En heb ik dat goed, Andor?
1: Ja, dat klopt. Met corner van PKC. Volgens mij was het Arnoud Bentum die die ballen net over het doel van Stadspark kopt. Het staat hier 1-0. Trouwens, voor PKC 83 het doelpunt van Sam Poelstra na 32 minuten spelen. Ja, van niet echt een hele verheffende wedstrijd. Namelijk van PKC-kant was het niet echt goed. Weinig kansen gezien. Ja, naast het doelpunt er ook nog een kopbal van Rob Schokker die nog aardig overging. Maar Stadspark bijt aardig van zich af, maar kan ook niet echt heel erg gevaarlijk worden. En de scheidsrechter vindt het nu helemaal mooi geweest. En na 45 minuten blaast hij af. En dan ga ik zo meteen het commentaarhok verlaten. En ook even helemaal langs het veld staan. Aan de andere kant op de beloofde verder droog te blijven vanmiddag. We gaan hier in ieder geval afsluiten de eerste helft. Met een 1-0 voorsprong voor PKC 83.
0: Dat is hartstikke mooi. Komen we over ruim een kwartier weer terug bij jou, Andor. Hij geeft ons zo even de gelegenheid om even terug te blikken op de vrijdagavond, op gisteravond. FC Groningen tegen Fortuna Sittard, want dat was Nightbest. Maar eerst even naar de muziek.
2: Dit

0: Bruno Mars.
1: Hoogsport, Eredivisie.
0: Ja, want FC Groningen speelde gisteravond een wonderberend wedstrijd tegen Fortuna Sittard in de Euroborg. Nou, waar de hele stad feest vierde, hoopte de FC er in de Euroborg ook een feestje van te maken. Alleen dat liep toch anders dan van tevoren gehoopt. Want al snel kwam Fortuna via Mohamed Ihattaren in de 12e minuut op een voorsprong. 8 minuten later maakte David van der Werf daar 1-1 van. Maar het was uiteindelijk toch Fortuna dat aanvallend hun klasse liet zien. De Quincio Zeefuik maakte in de 28e minuut de 1-2. Dat was ook meteen de ruststand. In de 72e minuut volgde Anthony De Kot van Fortuna met de 1-3. Ja, en toen leek het eigenlijk wel gebeurd voor FC Groningen, totdat Fortuna de thuisploeg een handje hielp, namelijk met een eigen doelpunt van Justin Hübner in de 87e minuut. Hij kopte over zijn eigen keeper heen. En daarna lukt het de mannen van Lukin niet om in de resterende 11 minuten een punt uit het vuur te slepen. Ja, en de conclusie van Dick Lukin na die wedstrijd tegenover verslaggever Joey Keizer was dan ook helder.
2: Ja, hier balen wij van. We hadden ons allemaal meer van voorgesteld. Alleen we hebben met z'n allen niet goed genoeg verdedigd om hier een resultaat te halen. En dat is gewoon doodzonde, want ja, het had niet gehoeven, denk ik.
3: Ja. Niet goed verdedigd, kan je dat eens uitleggen?
2: Nou, ik denk als je naar de goals kijkt dat, dat we daar momenten laten liggen om in te grijpen. Waarbij we niet in ondertal zijn, maar gewoon in duel kunnen komen. En de boel beter moeten verwerken. Dat is mijn mening.
3: En waar ligt dat dan aan? Want je hebt capabele verdedigers natuurlijk. Maar waarom lukt dat dan vanavond niet?
2: Nou, dat ingrijpen was niet goed genoeg. Ja, en waarom dat niet lukt, dat is uiteindelijk altijd kwaliteit van uitvoering. Dus als je naar de eerste goal kijkt, daar glijdt Mark uit. Vervolgens stapt Tijmen, denk ik, simpel door de kapactie heen. Komt Tika net te laat. Ja, de slimheid in het verdedigen, de situaties herkennen, ja, dat was vanavond niet goed genoeg.
3: In dit geval een sequence of events. Mark die uitglijdt en daardoor weet Tijmen misschien ook niet zo goed wat hij moet doen. En is Tika te laat?
2: Dat zou kunnen. Maar wij zijn natuurlijk wel een ploeg die voor elkaar de dingen wil repareren. En ik denk dat wij het uitglijden hadden kunnen compenseren. Maar goed, weet je, dat is ook voetbal. Dat hoort er ook bij. We hebben dat met z'n allen niet goed genoeg gedaan. Want daarvoor zaten ook al wat momenten, hè, waarin we in hadden kunnen grijpen. En daardoor geef je hun het momentum en sterk je ze in de strategie die ze hebben gekozen. Nou, dat was wat mij betreft onnodig.
3: Als je dat al een paar keer dan ziet, hoe wil je dat dan gaan veranderen? Kan dat langs de lijn?
2: Nou, nee. Ik heb geen invloed op het individuele verdedigen. Dat is iets wat die jongens uit zichzelf moeten halen. Ik kijk naar of wij goed georganiseerd zijn, of het plan wat we hebben goed heeft gewerkt. Nou ja, uiteindelijk heeft het niet goed genoeg gewerkt omdat we hebben verloren. Maar ik denk dat we heel veel in situaties zijn gekomen waarin we wel dingen beter hadden kunnen doen. Dus dat zit voor mij niet in organisatie, dat zit in individueel ingrijpen.
3: Als je ziet van, nou, het staat nu niet lekker, doe een extra verdediger erbij of iets dergelijks.
2: Nee, zeker niet als je achter staat, want dan moet je ook voetballen om een goal te maken. Dus we hebben 0,9 XG tegen. Dus dat zegt volgens mij ook voldoende. We hebben niet heel veel weggegeven. Alleen dat wat we tegenkregen lag ook op goal en lag in 3 keer binnen. Ja, dat is, die conclusie moet ook heel duidelijk zijn. Dat is niet goed genoeg. Maar het zit voor mij betreft niet in wat we hebben gedaan met z'n allen.
3: Wat vond je van de kwaliteit van Zeefuik vanavond? Ik heb stiekem wel een beetje genoten van die jongen. Jij ook?
2: Nou, hij speelde in ieder geval een goede wedstrijd. En we hadden de handen vol aan hem, zeker in de eerste helft. De tweede helft hebben we dat beter gedaan. En hebben ze ook verder van de goal kunnen houden. En dan zie je ook dat hij minder in het stuk voorkomt. Dus hij heeft een goede wedstrijd gespeeld.
3: Genoeg over het verdedigende deel. Het aanvallende deel. Wat was daarin het plan?
2: Het plan was om hun te laten bewegen. We wisten dat ze in een heel laag blok zouden komen. Dus veel diepteloopacties, een hoog baltempo. Ook heel nauwkeurig zijn. En dan met name van onze linkerkant naar onze rechterkant en dat blok daarachter diep te lopen. Nou ja, dat hebben we een aantal keren goed gedaan, denk ik. Maar uiteindelijk te weinig kansen gecreëerd vanuit dat grote veldoverwicht.
3: Te laag tempo?
2: Ja, ongetwijfeld en soms een te laag tempo. Maar het is ook niet heel makkelijk tegen zo'n laag blok. Dus ik denk dat het uiteindelijk staat in de kwaliteit van de passing of in de kwaliteit van de voorzet.
3: Veel voorzetten gezien. Was dat ook echt de bedoeling? Of is dat dan een soort van plan B als het combineren door het centrum niet lukt?
2: Nou, ik wilde in ieder geval geen gebrei. Dus niet rondspelen om het rondspelen. En als wij dan Pelle aan de bal hebben of David, die hebben gewoon een goede trap. dan zoek je ook aan de achterkant. Want daar, daar zit dan vaak het overtal. Zoek je diepteloopacties en een voorzet of een chip of een dragend balletje. Dus dat hebben we wel afgesproken en betraind.
3: Mis je dat dan ook, dat een middenvelder een bal ontvangt en hem meteen in één keer doorspeelt? Zodat de mensen ook kunnen gaan lopen?
2: Nee.
3: Toen Noordin inviel, zag je wel een paar keer dat hij de bal in één keer doorspeelde. En dat daar wel ruimte en kansen uitkwamen.
2: Ja, Noordin, Alvin viel goed in. Maar die gaf ook een bal bijvoorbeeld niemand op rekende. Dus ik denk dat David dat soort ballen ook kan spelen. Alleen aan het eind brachten de invallers wel een nieuw elan. En hadden we denk ik ook met Niels een open kans op de 3-3.
3: Uiteindelijk ja, probeer je natuurlijk die 3-3 te maken. Hebben jullie genoeg gedaan, vind je, om door te drukken?
2: Ja, absoluut. Zo hebben we ook gewisseld. Aan het eind volledig 1-1 gespeeld. Drie spitsen erin. Vleugels met een actie in de benen, met een passing in de benen. Dus volgens mij hebben we gespeeld om minimaal gelijk te spelen.
3: Dan is het gewoon pech dat het niet lukt.
2: Nou, dat is te simpel, want dingen gingen niet goed genoeg. En dan moeten we daar weer lering uit trekken en weer doorgaan.
0: Al dus Dick Lukien tegenover onze verslaggever Joey Keizer. Ja, Joey haalde het net al aan. Lequincio Zeefuik, toch wel een van de uitblinkers aan de kant van Fortuna. Ja, vooral Tijmen Blokzijl had daar zijn handen en voeten vol aan. Ja, na die eigen doelpunt van Fortuna was er nog even een klein momentje tussen Blokzijl en Lequincio Zeefuik. Ja, wat er nou precies gebeurde, Joey Keizer sprak hem na afloop van de wedstrijd over dus Lequincio Zeefuik.
4: Ja, we hadden het lastig met hem vandaag, dus nee, het heeft hij goed gedaan.
3: Wat heb je aan je wenkbrauw?
4: Ja, was in een duel met hem. Ik denk dat het een nop was, een elleboog. Ik weet er niet zo goed wat het was. Moet ik even zien, maar ja, dat was niet lekker.
3: Ja, je hebt ook nog even met scheidsrechter gepraat. Vaassen die was dol dwaas. Had de arbitrage hier iets mee moeten doen?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik lag zelf een beetje op de grond. Dat kon ik niet zo goed zien. Maar Etienne die zei er wat van inderdaad. En hij kon het beter zien dan ik. Dus, maar ja, ze hebben er niks mee gedaan. Dus dan zal het vast niks zijn.
3: Hebben jullie vandaag verloren door een briljante zeefuik? Of waren er ook nog wel andere dingen die vandaag meespeelden?
4: Nee, door onszelf denk ik. Ik denk dat van tevoren precies wisten dat dit het spel is wat ze willen spelen hier. En ja, daarmee hebben ze gewoon te van de kijk gespeeld. We waren niet genoeg in de 1-1 duels. En ja, dan zijn ze in de eerste helft en in de tweede helft. Ja, gewoon drie keer dodelijk uit de omschakeling. Dus nee, dat is ja, kloten.
3: Hoe kan dat dan?
4: Ja, wat ik zeg, hun loer hierop, zou iemand voorop. En voor de rest staan ze laag met z'n allen. En we hadden het moeilijk om daar zelf doorheen te spelen. En als je dan in de omschakeling niet goed staat of je duels niet wint, dan ja, is dat hun kwaliteit.
3: Dat is dan hun kwaliteit? Is dat dan ook jullie tekortkoming, dat jullie daar gewoon niet doorheen kunnen spelen?
4: Ja, dat zeg ik. Vandaag hebben we denk ik heel veel ballen ingebracht. Maar is er te weinig uit voorgekomen. Dus ja, dat is iets waar we dan mee aan de slag moeten. Maar wat ik zeg, als je in eigen huis je 3 goals tegen krijgt, dan is dat gewoon veel te veel. En dan weet je dat tegen een ploeg als Fortuna lastig wordt om er meer te maken.
3: Over die ballen inbrengen, dat was ook echt daadwerkelijk het plan. Want in de eerste helft gebeurde het, nou ja, ik denk op twee handen te tellen, dat jullie vroeg die voorzet kiezen, maar eigenlijk geen één keer een medespeler weten te bereiken.
4: Nee, dat is wat ik zeg. We gaven ze veel voor, maar hun komt eigenlijk bijna alles weg. Dus daarom hadden we misschien iets meer een afwisseling moeten zoeken. Want aan de ene kant een leven ook van die ballen die in het middenblok speelt en waar ze kunnen uitschakelen. Dus wat dat betreft is het gewoon goed om die ballen er af en toe in te gooien. Maar ja, er waren vandaag of de ballen of de bezetting was niet goed genoeg. En nee, ik vind dat je wel gelijk hebt dat hij iets meer afwisselingen had gekund.
3: Dan zie je bij de doelpunt in de eerste helft dat het begint weer bij Vaassen. Op dat moment staat Fortuna natuurlijk ook gewoon georganiseerd. Want Vaassen heeft die bal een seconde of 5-6 in zijn handen. En dan binnen de kortste keren, dan ligt hij erin. Dus het kon dus wel.
4: Ja, zeker. Maar dat was meer, toen stonden we ook hoog op het veld. En dan zie je dat de ruimte wat groter worden. En ja, in dat spel zijn we gewoon goed, denk ik. Ik heb de laatste weken bewezen. Dus nee, dat was een fantastische goal. Maar als we met z'n allen in de eigen box staan, dan hadden we het moeilijker.
3: Hoe gaan jullie hier nou mee om? Want jullie gaan meer teams tegenkomen die hier naartoe komen en niet hoog druk gaan zetten en gaan voetballen. Op een gegeven moment zullen jullie toch echt die stap moeten gaan maken, dat dit soort wedstrijden ook gewoon gewonnen gaan worden?
4: Nee, 100%. En dat wilden we vandaag doen en dat is niet gelukt. Maar nee, wat je zegt, dit soort wedstrijden moeten we over de streep gaan trekken. Tegen een ploeg als Fortuna in eigen huis moeten wij gewoon altijd 3 punten pakken, vind ik. En als we dan in een laag blok spelen en dat iets is waar we moeite mee hebben, dan moeten we er iets op verzinnen waardoor we meer kansen gaan creëren. Maar uiteindelijk begint het ook gewoon bij goed zijn, scherp zijn in je duels. En nee, dat was vandaag was niet goed genoeg.
3: Vond je dat ook tekort, de duels, de scherpte in de duels?
4: Nou, ik denk als je ziet hoe we scoren, dat is gewoon te makkelijk.
1: Oogsport, u hoort wat wij zien.

0: van Tom Grennan.
1: Oogsport nieuws.
2: FC Groningen heeft gisteravond met 2-3 verloren van Fortuna Sittard. In een speciale bom-en-berend wedstrijd schoot volgens FC Groningen-trainer Dick Lukien vooral de verdediging tekort.
3: Alleen, we hebben met z'n allen niet goed genoeg verdedigd om hier een resultaat te halen. En dat is gewoon doodzonde, want het had niet gehoeven, denk ik.
2: Al dus FC Groningen-trainer Dick Lukien in gesprek met onze verslaggever Joey Keizer. De bezoekers uit Sittard openden de score in de 12e minuut met een doelpunt van Mohamed Iatare. In de 20e minuut maakte David van der Werf de enige Groningse treffer. Fortuna scoorde daarna nog 3 keer, waarvan de laatste in de 87e minuut het eigen doel inging. Het lukte FC Groningen echter niet om in de resterende 11 minuten een punt uit het vuur te slepen. In Groningen vindt vandaag de 12e editie van de Groningen Swim Challenge plaats. Honderden deelnemers zwemmen verschillende afstanden om geld op te halen voor onderzoeken naar kanker die op het UMCG worden uitgevoerd. Inmiddels is er al ruim €192.000 opgehaald. De finish van alle afstanden is in de Oosterhaven, waar de deelnemers van de lange afstanden in de loop van de middag en vroege avond worden verwacht. Donar start vanavond in Wildervank aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. In de Wildervankhal is Hot Pepper Heat de eerste tegenstander in een reeks oefenwedstrijden in de regio Groningen en Drenthe. Zaterdag 12 september wacht de eerste test. Dan speelt Donar in Zwolle om de Supercup. Vrijdag 2 oktober staat Donar aan de B-Next League met een uitwedstrijd in Kortrijk tegen de Spurs.
0: Ja, dank Tom Hendriksson voor het Groninger sportnieuws. Wij gaan snel naar de sportvelden waar wij live aanwezig zijn. Dat is deze keer het sportpark PKC 83... waar het gelijknamige team het opneemt tegen SC Stadspark in de voorronde van de beker. En bij die wedstrijd is aanwezig onze verslaggever Andor Heij.
4: Ja, het staat nog altijd 1 tegen 0 voor PKC 83. Door dat doelpunt in de eerste helft. Net weer begonnen. Stadspark die biedt aardig partijen. En ik sprak net even de trainer Jermaine Dek. Vlak voordat weer werd afgesloten. Die was best wel tevreden van hoe het gaat. Bij PKC is het totaal anders. Want er wordt slecht gespeeld. Is men nog niet echt tevreden over wat de ploeg laat zien. Maar ik zie nu al dat PKC heel wat energieker aan de tweede helft begint dan aan de eerste helft. Jij ook tikt nu aan de linkerkant, komt in de voorzet richting Schokker. En Schokker kopt ook, maar die kopt die bal toch van dichtbij 3 meter over. Maar de bal viel ook niet echt lekker voor zijn hoofd. Dus hoe hij het anders had moeten doen, dat kan ik niet zeggen. Maar deze was wel van dichtbij, maar ook erg moeilijk, omdat hij de bal niet echt helemaal goed terecht kwam. Stadspark nu weer richting Hooiveld. Maar Gelo Winsler, die ingevallen is na de pauze, die weet die bal naar buiten te koppen. En dan kan PKC vanuit de verdediging opnieuw gaan opbouwen. Nou, zoals gezegd, de eerste 2 in deze pool gaan door. Een pool van 3. Germanicus zit er ook nog in. En Germanicus die speelt tegen midweeks tegen Stadspark. En dan gaat PKC in de laatste wedstrijd naar Coevorden. En dan proberen zich te plaatsen. Maar goed, 2 van de 3 gaan dus door. Nou, nog even een hoekschop voor PKC 83. Die wordt volgens mij genomen door Ter Arkel. En die is uitgevallen. Dat was er toch een ingooi. Opnieuw een ingooi voor PKC 83. Nou, we zijn hier 3 minuten bezig in de tweede helft. En de stand is 1 tegen 0 voor PKC 83.
0: Ja, dank Andor. En er wordt ook op de andere velden nog gevoetbald in datzelfde format in het bekertoernooi. Ja, waarbij bijvoorbeeld de eerste wedstrijd van vandaag was Rapteam tegen Oranje Nassau. Die wedstrijd is om 2 uur begonnen. Zit dus in de slotfase en Oranje Nassau is in de 80ste minuut op een 0-1 voorsprong gekomen door Ruendel Martina. Dan hebben we nog Helpman tegen Fitboys. Helpman beleeft een flitsende start in de tweede en de 10e minuut al gelijk 2-0. En vlak na rust ook de 3-0 dus voor de Groningse thuisploeg. Dan hebben we nog Mamio tegen Leeuwenborg. Dat is een waar doelpuntenfestijn gewonnen. Want ook daar schoot Leeuwenborg uit de startblokken. In de 7e, 10e en 14e minuut werd er al gescoord door Van Kalsbeek, Weigaard en Lucas. En diezelfde Lucas scoorde vlak voor rust nog de 4-0 binnen. Gevolgd door gelijk een doelpunt van Mamio. En vlak na rust ook weer een doelpunt aan de kant van Leon Borg. Mike Wijdgraaf, die ook verantwoordelijk was voor de 2-0, scoorde daar dus het vijfde doelpunt van Leon Borg. 5-1 dus daar bij Mamio tegen Leon Borg. Norse Schutby Kwik, 1887, vooralsnog 0-0. Net als ONR tegen het tweede team van Bi Kwik. Hoogezand, GVAV, Rapiditas ook nog steeds doelpuntloos. Net als Velocitas tegen Winsum. En bij Gorecht is de score wel geopend. Dat begon met Drentina. Die scoorde in de 15e minuut de 1-0. Daarna twee doelpunten van Gorecht. En vlak voor rust nog eentje van Drentina. 2-2. En om 2:15 begon Groen-Geel tegen WKE 16. Ook daar nog steeds volgens onze gegevens 0-0.

0: Losing My Religion, R.A.M. Ja, wij werden net gebeld en dat gebeurt niet vaak. En daar zijn we eigenlijk wel blij mee. Want er kwam even iemand ons vertellen dat de wedstrijd van GVAV Rapiditas tegen Hoge Zand, in Hoge Zand, niet om 3 uur begint, maar om 5 uur. En daarmee vallen ze net buiten onze uitzending. Dus daar gaan we je verder niet over bijpraten. Ja, en mochten er nog meer mensen zijn die zeggen van, nou, ik heb wel een tip, of er zijn wat bestanden die niet kloppen, kun je altijd WhatsAppen of bellen naar de studio 050-5715-5815. Dat kan natuurlijk allemaal. Bel ons, app ons. Of laat een berichtje achter op social media. @oogsport op Instagram en Facebook. Gaan wij weer terug naar de sportvelden. Want daar draait het vandaag allemaal om. Bijvoorbeeld PKC 83 tegen SC Stadspark. Want daar staat langs het veld ons verslaggever Andor Heij.
1: Ja, en op het Sportpark De Kring staat er nog altijd 1-0 voor PKC 83. Maar Stadspark kreeg vlak na de pauze echt een enorme kans via Patrick Albers. Die kon op doelman Sven Bakker af, maar hij mikte die bal net een wippertje naast het doel. En dat was dus pech voor Stadspark, dat best wel goed voor de dag komt, moet ik zeggen, in vergelijking tot PKC. Vorig seizoen Stadspark nog derde klasse en PKC vierde divisie. En dan zou je eigenlijk wel verwacht dat PKC hier een makkelijk middagje zou krijgen. Maar dat heeft het absoluut nog niet. We hebben al kansje gezien dus voor PKC. Maar die bal werd dus door Schokker overgekopt. Doelpunt van PKC. Viel trouwens van Sam Niebold. Dan nu PKC aan de linkerkant heeft door te komen. De bal wordt ingebracht. Maar nee, de doelman Roeters, Joel Roeters van Stadspark, weet die bal tot de corner te verwerken. Dat was even een mogelijkheid. Een van de invaller, Noël Buurma van PKC 83. Die vorig seizoen nog bij GSV Groningen speelde. En het dus nu een stapje hoger gaat proberen. Stadspark nu weer aan de rechterkant in de aanval. Neemt die bal over. Nee, gaat weer terug kijken. Boonstra natuurlijk nog altijd bij je Stadspark in het veld. Mooie Boonstra is hier ook gekomen, maar die staat niet op het formulier. Dus die zal wel opgeblesseerd zijn. Of misschien nog wel op vakantie, zoals nog wat meerdere spelers. We hebben een kwartier gespeeld hier in de tweede helft. Stad nog altijd 1-0 voor PKC 83.
0: Ja, dan gaan we nog even kijken wat er op de andere velden gebeurt. Rap Tim tegen Oranje Nassau. Oranje Nassau dus in de 80ste minuut op een 0-1 voorsprong gekomen. Ja, en Helpman is helemaal los tegen Fit Boys. Hebben in de 63ste minuut hun 5e doelpunt gescoord. 5-0 dus bij die wedstrijd. En ook Leeuwenborg is lekker bezig. Want zij spelen op het veld van Mamio. Ja, hadden al een bliksemstart met 3 doelpunten in een kwartier. De laatste van die 3 werd gemaakt door Kiki Lucas. Die deed het ook nog eens in de 42ste minuut. En heeft net ook in de 56ste minuut gespeeld. Gescoord, moet ik zeggen. En dat is alweer de 6e van Leeuwenborg. Dus staat het 1-6 bij Mamio tegen Leeuwenborg. Noordse Schut, Piekwik 1887. Nog steeds 0 tegen 0. En net als ONR tegen het tweede team van Piekwik 1887. Ja, ik moet zeggen, nog steeds 0 tegen 0. Er is in ieder geval nog geen doelpunt doorgegeven via het web. Datzelfde geldt voor de wedstrijd tussen Velocitas en Winsum. Flink wat doelpunten bij Gorreg tegen Drentina. Hoorde het net al in de onderbreking van de muziek. Daar staat het 3-2 in het voordeel van Gorreg. En Groen-Geel WKE 16 om 15:45 begonnen volgens onze gegevens. Daar ook nog steeds 0-0.

0: Ziggo. Ja, dan gaan wij vlak voor het journaal van 4 uur nog even naar de kring. BKC 83 tegen SC Stadspark Andor.
1: Het spel ligt er ook stil wegens een blessure. Net kansje gezien voor PKC 83. Die bal werd voorlangs geschoten. Kijk wie dat was. Domaro Denen die de bal voorlangs geschoot namens PKC 83. Als ja, een beetje halverwege de tweede helft op dit moment. Ik dacht de 70e minuut, 68e zelfs. En Stadspark probeert het nu, maar wordt aan overtreding gemaakt. Ja, en Stadspark heeft een vrije trap mee. Dat is Poer Afli, die werd neergelegd. En de vrije trap is voor Stadspark. Dat er dus goed weerstand biedt tegen PKC. En ja, de slag gewoon beter van het spel had. Maar nu neemt PKC er aan de linkerkant over. Kan er een voorzet komen? Nee. Die loopt zich compleet vast. En zo blijft het hier 1 tegen 0 voor PKC 83.
2: Hoog Sport.
3: Het geluid van Groningen. Hoog Radio.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook €12 miljoen vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecue vlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Oog Radio.
0: Goeie Goedemiddag. Je luistert naar het laatste uur van Oogsport van zaterdag 29 augustus. De eerste uitzending van het nieuwe seizoen. En mijn naam is Wouter van der Made. Ja, hoewel de meeste Groningse sporten in september pas weer in competitieverband beginnen, zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Want het amateurvoetbal, dat is dit weekend alvast begonnen met een bekercompetitie. Waaronder PKC 83 tegen stadsgenoot SC Stadspark. Ja, het regent doelpunten op de andere sportparken. Aan de Peizerweg houden ze het bescheiden. Andor Heij is bij ons aanwezig voor die wedstrijd.
1: Stand 1-0 terwijl nou Giano Fick hier zwaar kermend op de grond ligt. Die werd even gevloerd door Poer Asli. En ja, ik weet niet of de opzet in het spel was, maar de Fick die heeft behoorlijk wat pijn zo te horen en zo te zien. Goed, we gaan even kijken hoe dat met hem afloopt. 1-0 dus voor PKC 83. Doet het viel in de eerste helft. En ja, het is nog niet echt heel goed wat de degradant uit de vierde divisie laat zien. Stadspark laat zich wel van de beste kans zien. Kreeg ook weer een kans. Maar in een ware scrimmage voor het doel van Stadspark en van PKC ontsnapte de Groninger. Ja, dat zijn beide Groninger ploegen natuurlijk. Ontsnapte de ploeg hier van de woonwagenkant aan de gelijkmaker. Nou, het spel ligt dus nog eventjes stil. En de stand hier dus nog altijd de 1 tegen 0 voor PKC.
0: Verder houden we natuurlijk hadden we ook de andere wedstrijden in de gaten. Want ik zal het zeggen, er wordt flink gescoord. Onder andere door Leeuwenborg en Helpman. Daarover zo meteen meer. Want verder praten we hier natuurlijk gewoon bij over het laatste sportnieuws dit laatste uur. En hoor je de beste muziek in
2: Oogsport.
0: Nou, dan gaan we even kijken of er al gevoetbald wordt aan de Peizerweg. PKC 83 tegen SC Stadspark. Andor.
1: Ja, natuurlijk wordt hij gevoetbald 1 tegen 0 nog altijd voor PKC 83. Daar heeft de klok 74 minuten gespeeld. De Stadspark heeft nog ruim een kwartier en eventueel blessuretijd om hier een gelijkmaker te forceren. En die hangt soms best af en toe in de lucht. Twee behoorlijke kansen gezien voor Stadspark in die tweede helft. Maar hij wil nog maar niet vallen. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat de promovendus voor het seizoen speelde Stadspark nog in de derde klasse werd kampioen. En mag het nu dus in de gemengde tweede klasse gaan opnemen. Want dat is dit seizoen ook anders. De tweede en derde klasse, daar zijn het zaterdag en zondag voetballen samengegaan. En hier in Groningen hebben natuurlijk echt een hele mooie tweede klasse krijg je daardoor. Met 6 clubs uit de gemeente Groningen, 5 uit de stad en 1 uit Haren. Dat is Voorrecht, dan zit er Oranje Nassau in GSC Groningen. Nou, hier Stadspark Voorrecht. Dus dat wordt wel een mooi gebeuren volgend seizoen. Veel derbies. Ja, wedstrijden kunnen een beetje op de fiets gedaan worden in die tweede klasse. Want er zitten ook ploegen als Bedum en Winsum en Peizen. Ja, dat ligt er ook echt om de hoek. Ik kijk eventjes naar de klok. 75 minuten gespeeld. Weer een blessure hier. En stand hier nog altijd 1-0 voor PKC.
0: Ja, op de andere velden. Het zou ondertussen wel afgelopen zijn. Rab Tim tegen Oranje Nassau. Laatste tussenstand daar was het 0-1 door een laat doelpunt van Oranje Nassau. Dat dus degradeerde van de eerste klasse naar de tweede klasse. En er waren doelpunten regen bij Helpman tegen Fit Boys 6-0. En hetzelfde geldt voor Leeuwenborg. Dat flink aan het scoren is op bezoek bij Mamio. Daar staat het 1 tegen 6. Noordse Schut, Bikwik 1887. En dan het Bikwik dat in de eerste klasse uitkomt. Daar staat het nog steeds 0 tegen 0. En dan hebben we nog ONR tegen dat andere Bikwik, hetzelfde club, ander team. Daar ook nog steeds 0 tegen 0. Bikwik 1887 dat op het derde niveau uitkomt. Dan hebben we nog Velocitas 1897 tegen Winsum. Ook nog steeds 0 tegen 0. En Gorecht Drentia 3 tegen 2. En Groen-Geel WKE 16. De wedstrijd die als laatste begon van dit rijtje. 3:15. Nog steeds 0 tegen 0.

0: Wow! Living on a Prayer van John Bon Jovi. Ja, en, dan begint toch langzamerhand de slotfase aan te breken bij PKC 83 tegen SC Stadspark op Sportpark De Kring in Groningen. En daar staat natuurlijk ons verslaggever Andor Heij.
1: Nog altijd 1 tegen 0 hier voor het PKC 83. Terwijl net bij trainer Joop Gal van het PKC werkelijk stoom uit de oren liep. En ging hier vreselijk langs de lijn tekeer. De Stadspark aan en Sinaas stonden die maanden tot kalmte, maar dat lukte niet. Hij was boos over een bal die niet teruggegeven werd door de spelers van Stadspark na een spelhervatting. Maar hij werd echt helemaal woedend. Maar misschien is het ook wel een beetje over de frustratie van het slechte spel van zijn ploeg. Want men weet het Stadspark niet op de knieën te krijgen. En we zitten wel in de slotfase, de 84ste minuut. Maar Stadspark heeft nog alle kansen om gelijk te komen. Terwijl nu een bal op paal belandt via, even kijken, volgens mij Omar Kavak. Maar er werd al buitenspel gegeven. En wel een aardige kans voor Duma van PKC 83. De bal recht op de doelman van Stadspark, Joël Roeters, schoot. Noël Buurma, die in de tweede helft dus ingevallen is. Terwijl nu PKC 83 weer achteruitgedrukt wordt. Maar doelman Sven Bakker van PKC trapt die bal nu verder uit richting niemand. Want Rob Schokker, de spits PKC, gaat onderdoor. 85 minuten gespeeld hier. Het stand nog altijd 1-0 voor PKC 83.
0: Nou, als we naar de andere velden kijken, heeft Oranje Nassau met 0-1 gewonnen van Rap Team. En is Helpman nog steeds een doelpuntenmachine tegen Fit Boys 6-0. En Leeuwenborg spant echt de kroon, want Mamio heeft in ieder geval geen fantastische start van het seizoen. 1-7, zowel Mike Wijdgraaf als Kiki Lucas met een hattrick. Noordse Schut is op 1-0 voorsprong gekomen in de 68e minuut tegen Big Quick 1887. Het is nog altijd 0-0 bij ONR tegen B-Quick 1887. Het tweede team dus van de sportclub uit Haren. En dan nog Velocitas 1897 tegen Winsum. Volgens onze gegevens nog steeds 0 tegen 0. Gorecht tegen Drentina 3 tegen 2. En dan hebben we als afsluiter in dit rijtje Groen-Geel WKE 16 nog steeds 0 tegen 0.

0: Keen en Somewhere Only We Know. Gaan wij naar de laatste momenten van de bekerwedstrijd tussen PKC 83 en SC Stadspark Andor.
1: Nog altijd 1-0 door dat doelpunt van Sam Poelstra, 32e minuut van PKC 83. Dat teleurstellend speelt en het hier niet gewoon weet af te maken. En dat merk je echt aan de lijn bij PKC. Frustratie, trainer Joop Gol, regelmatig boos met randzaken je dan bezig gaan houden. En maar terwijl Jermaine Beck, de trainer van Stadspark, duidelijk wat tevreden naar het veld ging. Hij vertelde me, in de voorbereiding verloren met 4-1 van de vierde klasse. Hij vertelde me niet snel bij welke dat was, maar de kroeg doet het in ieder geval nu een stuk beter. Het probeert nu met de linkerkant weer een aanval op te zetten. En maar dat een combinatie die vrij leek, een driehoekje, die wordt nu even slecht afgewerkt dat die bal over de zijlijn gaat. En PKC hier een ingooi krijgt. En ze hebben het ook voor 91 minuten, we zitten dus in blessuretijd. Nou, nog een keer PKC, Rob Schokker komt door en krijgt een vrije trap mee. Ik zou niet weten waarom, maar hij zal wel een duwtje gekregen hebben. Nu gaat PKC verder even kijken. Oma Kavak wil die bal hebben. Die gaat die vrije trap nemen. Die is ook in de tweede helft ingevallen. Rob Schokker wil hem. En die bal die vliegt de hele andere kant op. Ja, nu wordt mee. Het is heel slap afgewerkt door PKC. Nou, weer een vrije trap voor Stadspark. Ene overtreding na de andere wordt er op dit moment gemaakt door beide ploegen. En daar een vrije trap. Natuurlijk Boonstra met een verre bal richting het strafgebied van PKC. Maar de Gelo Winster die weet die bal weg te werken. En dan kan PKC wel overnemen. Stadspark neemt erover. Ja, het is nu echt een flipkast voetbal. Even die laatste paar minuten. Alweer een overtreding gemaakt. Dit keer door PKC. Er wordt ook nog een gele kaart voor getrokken. En die gaat naar de Willem Bel. Dan had hij er al niet één. Of heeft iemand anders de aanvoerdersband omgekregen. Nou, ik weet niet. Boonstra, zoals gewoon weer met de spelhervatting, komt hij vanaf de rechterkant. Ongeveer 10 meter over de middenlijn komt hij die bal het strafschopgebied in. Hooiveld. Maar die kan er net niet bij. Slecht uitrap van Sven Bakker en Stadspark kan weer overnemen. Maar opnieuw uitverdedigd door PKC. Rob Schokker, nota bene. En nu de bal is helemaal terug achterin bij PKC. Bij Stadspark bedoel ik. En Stadspark kan nu gaan opbouwen. Nou, het is nu een lange halen snel thuis voor Stadspark. Om toch nog proberen dat puntje eruit te halen. En weer een aanval over de rechterkant. Jan Hooiveld weer. Kan die draaien en uithalen? Nee, doet het niet. Hij geeft de bal naar buiten. Maar dat doet hij niet goed. En die geeft hij over alles en iedereen heen. En eindigt zelfs een doelknap voor PKC 83. Nou, het is een beetje rommelig gespeeld. Het ligt even stil. Diep in blessuretijd inmiddels. En het staat nog altijd 1 tegen 0 voor PKC.
0: Ja, dan moeten de gifbeker voor Mamio toch echt helemaal leeg. 8-1 is daar de tussenstand. Leeuwenborg die flink aan het scoren is. Mike Wijkgraaf maakt in de 81ste minuut de vierde al. Zijn vierde treffer. En tot overmaat van ramp kreeg Mamio in de 88ste minuut ook nog een rode kaart te verwerken. Nou, daar gaat het dus helemaal mis voor de club uit Paddepoel. Leeuwenborg dus wel goed begonnen aan dus deze pool van 3 in de beker voorrondes die iedere club hier speelt. Andere grote doelpuntenmachine is natuurlijk Helpman. 6-0 tegen Fit Boys. Noordse schudt nog steeds op 1-0 voorsprong tegen B-Quick. ONR B-Quick, dat andere B-Quick, nog steeds 0-0. Net als Velocitas tegen Winsum. En Gorecht Drentia 3-2. En eerder vandaag won Oranje Nassau op bezoek bij Raptin. Ja, is dat een beetje de conclusie die we moeten trekken bij het bekervoetbal van deze zaterdag 29 augustus. Met dus PKC 83 dat met 1-0 lijkt te winnen op het eigen veld van SC Stadspark.
2: Oogsport Nieuws. Melvin Tweller van studentenroeivereniging Egier uit Stad is gistermiddag wereldkampioen geworden in de dubbel 2. Samen met Simon van Dorp won de 29-jarige Tweller op de Bosbaan in Amsterdam overtuigend de finale. Het is de eerste gouden medaille voor de Nederlandse roeiploeg op deze wereldkampioenschappen. Voor Tweller en van Dorp is het hun eerste grote titel samen. Ze roeien pas sinds dit jaar met elkaar in de dubbel 2. Tweller won eerder al de wereldtitel in de dubbel 2 met Stef Broenink. Van Dorp pakte vorig jaar Olympisch brons in de skiff. In Groningen vindt vandaag de 12e editie van de Groningen Swim Challenge plaats. Honderden deelnemers zwemmen verschillende afstanden om geld op te halen voor onderzoeken naar kanker die op het UMCG worden uitgevoerd. Inmiddels is er al ruim 192.000 euro opgehaald. De finish van alle afstanden is in de Oosterhaven, waar de deelnemers van de lange afstanden in de loop van de middag en vroege avond worden verwacht. Donar start vanavond in Wildervank aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. In de Wildervankhal is het Hot Pepper Heat de eerste tegenstander in een reeks oefenwedstrijden in de regio Groningen en Drenthe. Zaterdag 12 september wacht de eerste test. Dan speelt Donar in Zwolle om de Supercup. Vrijdag 2 oktober start Donar aan de B-Next League met een uitwedstrijd in Kortrijk tegen de Spurs.
0: Dank Tom Hendrikson. Dit was alweer Oogsport van zaterdag 29 augustus 2026. Het seizoen is officieel begonnen, ook op Oog Radio. Volgende week hoor je ons dus weer van 2 tot 5. En volg ons tot die tijd via oogradio.nl en onze socials @oogsport. En wil je meewerken aan dit prachtige programma, bijvoorbeeld als verslaggever? Stuur dan een mail naar sport@oogradio.nl of bekijk onze vacatures op link 050. Deze uitzending werd in ieder geval mede mogelijk gemaakt door Alexander Temeer, Andor Heij, Joey Keizer, Tom Hendrikson, Sam Sietepu en mijn naam is Wouter van der Maden. Een prettige zaterdag. En tot volgende week in een nieuwe Oogsport.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tandartspraktijk 18 Karaat. Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
5: Gaat beginnen bij de bij. Lekker joh, die bij.

Hey, hoe heet Nando Domini? De motorprogramma die Nandi. Hey luisteraars, welkom weer in Nandi Radio. Zoals elke zaterdag zijn we hier present voor je. Hier in de studio met lekkere trackshow. 2 uur lang zijn we bij je. Elke zaterdag, weekend is compleet, joh. Als je naar Nandi Radio hebt geluisterd, hier bij Hoog Radio. Mambo, hier ben ik in de studio. Speciaal voor jou heb ik een playlist klaargezet, joh. Mambo, ik vind het zelf goed.

die radio. Check ons op socials, daar vind je van alles over ons. We zijn altijd klaar voor je. Check ze gewoon aan die radio, zoek het gewoon op. En nou ja, lekker naar ons luisteren. Hier in Groningen is het niet echt lekker weer, dat kan ik je verzekeren. Het is een beetje beetje regenachtig. Hey, maar maakt niet uit, dan blijf je gewoon binnen en wij geven je wel die summer vibes hier bij Dandy Radio. Elke zaterdag zijn we present voor je. Met een lekkere trackje, hoor. Nandi Radio. Ryan zie je speciaal voor je. Hé, hey, een heleboel lekkere tracks. Check deze dan. Dit is Grupo Nietzsche. Salsa voor jou. Búscame. Hier bij Dandy Radio.

0: Yo te lo dije, mami, que trajera tu paraguas.
1: Nandi, jouw programma van elke zaterdag.
2: Hey! Het geluid van Groningen.
1: Veel luisterplezier hierbij.

lekker, man. Dat is Ayano. Featuring Ding, Quince Curaçao. Hier bij Nandi Radio. Blij dat jullie luisteren. We hebben nog heel veel lekkere tracks voor je klaarstaan. Zometeen komt eentje van... Sekana Nikita. Hier bij Nandi Radio. Maar nu ga je door met eentje van R-A-Y. Ray. Ride or Die bij Nandi Radio.

0: Tussi Rotero, hier bij Nandi Wampi. Tussi, hier bij Nandi Radio. Zit je er ook op die taxi Rotero naar je plek toe? Hey, deze van Kiba vind ik lekker, joh.
1: I love it.
0: Hij zegt het zelf ook wel, hè? Samen met J Balvin.

Tiba, J Balvin man. Samen met de kale, hier bij Nandi Radio. Nog veel meer lekkere tracks hier bij Nandi Radio. Blij dat je luistert, Joe. We hebben een paar lekkere voor je. Er is eentje van Earsize, man. Die rechtstreeks vanuit Bonaire naar de hele wereld, man. Hij heeft Dreamgirl heeft hij uitgebracht. Weet je, iedereen kent Dreamgirl. En ken je deze ook? Deze is super, bro. Dit is E-Love. Samen met de band van Curaçao, Icons. Doe je hier bij Nandi Radio.

0: tropicalísimo, Panoa. Mama.
1: Hier zij is hier bij Nandi Radio.
2: Oh, lekker joh.
1: Die bro die komt uit Bonaire en heeft altijd van die lekkere dingen joh. Lekkere muziek hier bij Nandi Radio. We gaan door met Madeira van Jayon featuring BJ. Lekker joh.

0: Yo, just swing. Prepare je vliegtuig. For Bunny Music. Bunny Airlines. Ayo.
1: Ja, we gaan door met lekkere tracks voor je. Oh, goed. Dit is eentje van Acirco Urbano, die band uit Groningen, je weet man. Met salsa direct vanuit Groningen. Hé, hey, als je nog niet weet dat salsa ook in Groningen kan zijn, luister naar deze. Vaya salsita, Acirco Urbano hier voor je. Tu Tesoro remix, man. Deze hebben ze uitgebracht. Lekker swingen.

Ziel. De laatste optreden was in Herne in Duitsland, een festival, stadsfestival, die daar elk jaar plaatsvindt. Ah, Chikuwano. Zullen we een chicken toekeren? Omhoog, doe je hier bij Nandi Radio. We hebben nog veel meer tracks voor je, joh. Ik heb er zo'n paar lekkere voor je klaargezet. Ik hoop dat je ervan gaat genieten. Gewoon relaxen en dan die luisteren. En we hebben gewoon van allerlei lekkere dingen voor je. Muziek, hè? Je weet. Het is Stevens Daniels met Name Torturi bij Oog Radio.

Gaat gewoon weer verder hier. Met Super Track Show voor jou van alles hebben voor je. Echt alles door elkaar heen gooien we. Lekkere potpourri van allerlei soorten muziek, zeggen we altijd, hè. Gewoon alles door elkaar heen. Bachata, merengue, salsa, ritmo combina. Echt van alles door elkaar heen. Dat je een beetje gewoon onze smaak te pakken krijgt, ja. Beetje de Caribbean style. Dit is Bachata van Romeo Santos en Prince Royce samen.

0: programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij Hoog Radio.
1: Ja, lekkere taxi bij Nandi Radio. Zometeen in het nieuws. Maar ik hoop dat jullie gewoon bij ons blijven met... gewoon genieten, joh. Ik hoop het. Ja, we hebben speciaal dit voor je klaargezet. Zodat je gewoon met ons blijft genieten. Dat je het weet, joh. We gaan een beetje zomer naar je toe gooien, hè. Een beetje te genieten, ja. Zoals ik al zei, van alles hebben voor je. Zelfs ook kizomba. Dit is Gisella. Aprendi a ficar. Y bij

geluid van Groningen. Dan die radio gewoon verder hier. Lekkere muziek, yo. Zometeen MOE met Soft Life. Maar we genieten ook een beetje van Grupo Nietzsche met Maske Palabra.

0: más que palabras.
1: Does you. Zometeen het nieuws en daarna gaan we gewoon verder met lekkere tracks voor je.
0: We hebben nog eentje. Self Life, MOA. Take it away. Tot zometeen.

0: Oente, não disse que nós também back com umas coisas para a disse, eu já dei notícia. Tu disse que nós temos back, você acabou. Não, de rádio. Hey, luisteraars, zometeen zijn we gewoon weer lekker hier bij jou. Met lekkere tracks. Geniet even van het nieuws, zei ik daarnet ook al in het papiermeer toe. En we zijn zo weer terug. Tot zometeen, later.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Nou, die gaat de tweede uur in. Blijf!

joh, dat is 2 uur is begonnen. Als die doorzorgen, kom je samen naar die radio. Contente wordt even van ons. Disfrutando die douche muzika. Toch als oren ons dat in Pablo klaar hoor ik een horen bij en toen ons je horen maar Pablo. Gewoon go douche muzika. Nandi radio speciaal Pablo. Ryan zie ik in de studio. Tanto kost douche Pablo. Complete jongens. Nandi. Check onze socials, namelijk dan Jinko zien ons Pablo Sayu. Check onze website dan, nandiradio.nl. Maar we gaan je show bij die ons. Nandi radio wat ik moet. Hey mensen, check ons op nandiradio.nl, onze website voor meer lekkere, meer lekkers.

Wat vind je van Kizomba trouwens? Vind je dat lekker? Dan ben je hier op het goede adres. We hebben er eentje gewoon op de playlist staan. Ah, daar ga je van genieten. Ik verzeker het je. Nam die voor jou. Zoals elke zaterdag zitten we hier in de studio. En we, nou, al heel lang hoor. Nam die radio meer dan 36, 38 jaar. Hier bij Nam die. Mambo. Geniet van deze salsa, you douche, you.

Tucar y Benandi Radio. Tony Sukali la India. Sin fronteras y Benandi. Nick en Tayat is er ook hoor. Oh, ik ben blij dat je luistert. Ga je los hier? Oh, ben ik er wel hier in de studio? Oh, als je me kon zien, joh. Dan zou je zien dat ik op tafel sta, joh. Nee, grapje, man. Op mijn leeftijd kan ik niet meer op de tafel staan, man. Ik kan wel salsa dansen. En deze, op deze track zeker. Nick en Taya, Partiuca.

0: Nandi. Jouw programma van elke zaterdag. Hey!
1: Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Ja man, ik wil even de groetjes sturen naar mijn broom, naar mijn kameraad. Oh, hij is wel jong hoor. Maar hij is nog steeds wakker. Jelen Kleinstra, ben je nog wakker bro? Ga even los op opa's liedje man, dit is een lekkere. Speciaal voor Jelen Kleinstra. Paciëntie. Geduld heet dat in het papiamento. Paciëntie, joh.

zometeen eentje van Valley Lyrics. Maar nu gaan we door met... Tishan featuring Hannah Lee. Sigumi bij Nandi Radio.

0: gaat gewoon weer verder. Hier bij Hoog Radio. Met lekkere tracks, joh. En die band uit Groningen, je weet het, man. Had je ooit gedacht dat een band uit Groningen lekkere salsa kan spelen? Oh, dan ben je hier op het goede adres. Want Achi Cubano in the house, die speelt het gewoon voor je, man. Gewoon voor de bodem. 050, take it away. Dit is Achi Cubano. Obidi, zeg het even.
1: Vaya salsita.
0: Vaya salsita, dat je het weet. Ya no te vengas.

Bye bye, Nina. Bye bye, Nina. Atje hier bij Nandi Radio. Rechtstreeks uit 050 uit Groningen. We gaan door met de gouden ouwe uit Curaçao. Mas mi draai, jongen.

Romeo Santos. Samen met Prince Royce hier bij Nandi Radio. Nog veel meer lekkers, joh. Dit is eentje van Luis Fernando Borges. Mambo bachata completo, hier, man. Geniet hier bij Nandi Radio. Ga los, man. Hey.

0: Andy. Jouw programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij.
1: Ik zei toch al, we hebben een pakje Samba voor je. Gewoon een beetje om de muziek een beetje door elkaar te gooien. En om een potpourri, zeggen ze in Papiamento. Van alles en nog wat. Hoe doet je, joh? Josella, die spelen we vaak hier bij Nandi Radio. Dit is Soldado de Boa hier bij Nandi Radio.

0: Vanessa Daribboa. Giusella, hier bij Nandi Radio. Heb je ook wel eens verlangd naar iets moois uit het verleden? Oh, lekker, joh. Daar zingt ze over, joh. Oh, Nandi Radio, speciaal voor jou. Giusella met Essa Daribboa hier bij Nandi Radio.
1: Het geluid van Groningen.

cachos. Poné los cachos, abu. Hey, weet je niet wat dat betekent? Ik heb het al een paar keer hier uitgelegd in de studio. Dat betekent vreemd gaan. Hé, hey, als ze jou dat gedaan heeft, dan is ze vreemd gegaan, joh. Dat is een uitdrukking die ze vaak in Caribisch gebied en ook in Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, van gebruiken. En deze track gaat er ook over. Guayna, featuring Cervanto y Florentino. Ze hebben het over dat die vrouw, een van hun, is vreemd gegaan en dat nu wordt ze terugbetaald. Oh, boe. Hé, hey, lekker, joh. Hé, hey, dit wordt de laatste voor ons. Oh, boe. Het gaat zo snel, hè? Emma Way, take it away, Sia Nuru. Doe je.

Ja, man, als je heel vaak naar Nandi luistert, dan weet je heel veel van onze tracks gaat over de liefde. En deze ook, joh. Man, een beetje positiever dan de vorige track die we gedraaid hebben. Hij zegt gewoon van, oh man, ik ben zo dol op je. Oh, hé, hey, luister daar zo. En dan zeggen we dat finale die hondenprogramma, die Nandi. Te spelen we ze pas een mondje presenteren onder ons. Dus je maakt nog steeds niet meer zo, dat is zo'n Nandi babel. Hé, hey, luisteraars, jammer genoeg zijn we aan het eind van Nandi Radio. Gewoon volgende week zijn we gewoon weer terug, joh. Lekker, joh. Oh, we gaan er vandoor. Ik ga je zien. Ryan zegt, check in.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Oog Radio.

맞은 별 내우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

ain't no country club either.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.